0: van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noord-Zee. Puur Holland. Radio Noord-Zee. Radio Noord-Zee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. En mocht mee, omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0, maar om deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: heb jij gedaan?
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt en 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit en die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. Zuid-Korea heeft op het WK voetbal met 2-1 gewonnen van Tsjechië. Feyenoord-spits Wang maakte 1 van de Koreaanse doelpunten. In de openingswedstrijd gisteravond won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika en 3 spelers kregen een rode kaart. Bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen en ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week, 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
19: Kippie!
20: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan, maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: With the OG.
1: keuze.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder de flat in Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Thank you. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Meldde Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. Het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Het is ook gelijk de titel van de plaat. Ik zou zo weer overdoen. Marco Borsato met Treintje Oosterhuis. En daarvoor Robert van Hemert en Donnie. Hoe heet dat nou?
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen. 12 juni 2026. Vrijdag, bijna weekend. Lekker voor je. Tenminste, ik hoop dat je morgen vrij bent. Zo niet, nou dan leef ik met je mee. Vandaag start het weekend, het Formule 1 weekend in Barcelona. De race is zondag om 3 uur Nederlandse tijd. En ook festival Oerol gaat plaatsvinden. Het festival Oerol op Terschelling begint. Het festival kunnen bezoekers naar live muziek luisteren en andere voorstellingen bezoeken zoals theater, dans. En ook heel vaak gewoon tussen de duinpannen. Het is heel bijzonder om daarbij te zijn. En de Special Olympics, de nationale spelen die gaan plaatsvinden tot en met de 14e. Aan het landelijke tweejaarse sportevenement doen meer dan 3000 sporters met een verstandelijke beperking mee. In zo'n 23 sportdisciplines. Allemaal heel veel sterkte en heel veel plezier ook. Want sporten moet ook vooral leuk zijn, toch? Welkom!

Zo die opgeblazen en de Toriadoren bij Radio Noordzee, waar je zo meteen de jeugd van tegenwoordig krijgt. Met hun eigen taaltje, de sterrenstof hoor je zo meteen. En dit is die prachtige Van Bluff samen met Hanne Mee. En ik ben niet meer bang.

0: Radio Noordzee.
1: Ja, als ik terug hoor in de tijd, dan wel met jou.
0: Radio Noordzee.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door.
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
10: Sneller!
8: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
13: Kippie!
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Scoor nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht aan een bijgebouw waar een sportschool in zit. Aan drie kanten liggen stukken uit de gevel. Door de klap raakten 7 mensen gewond, 1 is er slecht aan toe. Uit de flat zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen is nog niet bekend. De veiligheidsregio zegt bij AT5 dat nog duidelijk moet worden of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie ook 10 minuten oponthoud.

0: vlug.
1: Heb je nog gehoord hoe ze te gast waren bij René Verkerken afgelopen week? Lange Frans, Sven Versteeg. Ze hebben maar één taak eigenlijk, hè, deze Lange Frans. Als hij op het podium staat, hij wil gewoon een feestje maken. En dat doet hij onder andere met Boevenpad.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Ja, tijd voor de Nederpop Pepper van Danny. Dankjewel Danny voor je aanvraag. Silvan, je zou me blij maken met de klassieker van Doe Maar. En dan mijn favoriet, die ik zo vaak op mijn kamer heb gedraaid, dat mijn vader er zelfs boos van werd als ik hem opzette. Graag Macho. Plaats niet speciaal voor mijn vader, zegt hij.
2: De Radio Noordzee, Nederpop.

0: jouw laatste kans om haar als presentatrice te horen in De Lunch. Ik heb het over Willeke Alberti. De hele week is ze tussen 12 en 1 te horen met mooie verhalen en mooie liedjes. Mis dat niet vanavond of vanmiddag weer. Tussen 12 en 1 je broodje kaas opeten met Willeke op de radio. Dat is toch bijzonder, hè? Zo dadelijk Suzanne Freek bij Noordzee. En hier is André Hazes. En wie kan mij vertellen?
1: Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap.

0: Radio Noordzee.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
12: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
13: Kenneth Smit.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
20: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan 3 kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. Het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond wonnen de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
1: Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land. Zoals op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: vandaag?
1: Nou, hij heeft het slim gedaan hoor. Robert van Hemert hoorde je. En zandloopster. Zometeen ochtendkoffie met de havenzangers. We gaan ze even bellen. Want ze hebben een leuke oranje plaat uitgebracht. En die gaan we natuurlijk ook voor je draaien. En nu bij Noordzee, Rob de Nijs.

0: zaterdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
1: Maar we naar niet

0: Amsterdamse Oranje Kroeg. Samen met Oud-Oranje Spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister komende week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de Oranje Kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op te gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van EnergieDirect naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met EnergieDirect.
4: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Hij roept mensen op niet te gaan speculeren. Omdat de plek van de klap veel belangstelling trekt, zijn bij de sportschool en de flat hekken met schermen neergezet, meldt AT5. De ME bewaakt die. Vanwege de veiligheid is een groot gebied afgezet. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: Er staan vooral korte files. Er is maar één file die op dit moment opvalt en dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding.

0: Schuilen, haar nieuwe single hier bij Radio Noordzee. Even kijken, ja, ik wil je vast waarschuwen, want zometeen een hele fijne van VOF de Kunst komt eraan. Maar eerst tijd voor...
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, met een van de zangers. We kennen de band al zo lang, zit al zo lang in het vak. En ik ben blij dat ik hem weer spreek. Willem Mulder van De Havenzangers. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, leuk om je weer te spreken. Ja. Hoe ben je al een beetje in de oranje sfeer, of niet?
2: Jazeker, zeker. Ja. Ik moet zeggen, het voetbal, zeker als het oranje is, ben ik ermee bezig. En natuurlijk, ja, kom je al in de sfeer. Op het moment dat je een oranje liet, kom je al in de sfeer.
0: Ja.
2: En uiteindelijk, het gaat starten, hè. 14e, als ik het goed heb.
0: Ja, dat is tegen Japan. Oranje gaan we dan spelen.
2: Ja.
0: Wat denk jij van het voetbal trouwens, Willem? Denk je dat we een beetje gaan scoren? Of heb je er hard hoofd in?
2: Nou ja, ik heb een hard hoofd in. Als iedereen doet, en we hebben fantastische spelers. En als die jongens doen, hoe goed ze zijn. En dat ook tot uiting kunnen brengen.
0: Ja.
2: En Koeman een beetje de kammer waren. En er een beetje het gevoel van een team van kan maken.
0: Ja.
2: Dan denk ik dat we heel ver komen.
0: Je klinkt als een bondcoach, Willem. Dat,
2: Ja. Ja, nee, maar dat is mijn gevoel. Dat is mijn gevoel erbij. Je moet natuurlijk wel voor elkaar willen werken ook. En voor elkaar, je moet incasseren, je moet inleveren. Je moet niet altijd de beste willen zijn. Want,
0: en goed samen spelen, samenwerken.
2: Samen, ja.
0: Dat doe je ook samen met je zoon, sinds kort, hè? De Havenzangers, ja. De doorstart als het ware. Hoe was deze plaat om op te nemen met hem? De Oranje Kampioen, zo heet de plaat, hè? Oranje Kampioen, we zijn heel positief.
2: Ja, Oranje.
0: Ja,
2: ja. Ja, hoe is het? Hartstikke leuk natuurlijk. Kijk, uit het verleden heb ik natuurlijk dingen gedaan. Ook met Oranje zelfs. Want in 1988 hadden we een feest met Oranje. Samen met Ron Brandsteder, samen met Hazes.
0: Oh ja.
2: En hebben we natuurlijk een heel album gemaakt. Feest met Oranje. Wat ook beklonken is met champagne.
0: Ja.
2: Dat heb ik ook terug laten komen in de test. Next. De Gouden Leeuw beklonken met champagne.
0: Mooi.
2: Maar ja, dus ik van de overwinning. Maar dus je altijd iets met voetballen gehad. En ook vaak wat mee gedaan. Ooit nog met Rijken en met Van Basten in Milaan. Oh, wat is het toch fijn om in Italië te zijn. Ook voor het voetballen.
0: Ja.
2: Ja. Teksten van, waar we over nagedacht hebben.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik zat dat.
2: En wat is zoiets? Hey, we moeten toch weer iets doen met voetballen. Ook een paar jaar niets gedaan. Maar we hadden wel het gevoel nu. Ik weet niet, het leeft, het borrelt. En ik vind, vanuit Nederland, je moet het steunen.
0: Ja.
2: En dat dachten wij met een plaat te doen. En we hebben een beetje voorschot genomen op titel Oranje Kampioen.
0: Ja, het wordt elke keer tijd dat we weer wat gaan winnen met Oranje, toch? Dus ik snap dat helemaal. Oranje Kampioen, leuke single. We gaan hem hier draaien.
2: Het
0: Oranje. Ik wil even een voorspelling, Willem, van jou hebben. Tegen Japan, wat gaat worden?
2: Ik denk 3-1.
0: 3-1. Dat is
2: 3-1.
0: Heb je nog steeds je snor of heb je snor eraf gehaald ondertussen?
2: Nee, die snor is eraf. Die
0: oh, jammer. Eraan, nee. Als komen we die inzetten.
2: Ja, dat heb ik destijds gedaan. Nee, ja, nee. Ik wil wel een paar oranje klompen inzetten. Die snor kunnen we niks meer mee.
0: Nou, we gaan het rustig afwachten. In ieder geval, je plaat gaat helpen om ons de boost te geven. Dankjewel voor je tijd. En tot de volgende, hè. Fijn oranje.
2: Dankjewel, jullie ook. Fijne wedstrijden. Hoi, hoi.
0: Willem Mulder, applaus van de Havenzangers. Dit is een nieuwe single. Oranje Kampioen. Ons land is

0: extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
9: Kippie.
10: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan, maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: cadeau boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door...
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller!
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: 10 tenders, alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten. Die door de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.

0: blijft prachtig dit, hè. Anthony Kamerling hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, had het toch weer een beetje kippenvels die plaat. Als ik zijn stem hoor, hè. Ja. En daarvoor Crisscross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Een soort gevecht om één vrouw. Jongens, doe dat toch niet. Ze hebben vandaag een bijzondere dag. De dag van de Rode Rozen vandaag. Ik zou zeggen, koop ze een keer. En de dag van het treinrespect. Nou, sowieso. Respect voor alle conducteurs, alle machinisten van Nederland. Vandaag gaat het Oerol Festival van start op Terschelling. Leuk hoor. Kan lekker tussen de duimpannen kijken naar theater en dans. En Formule 1 gaat starten in Barcelona. De race is zondag om 3:00 Nederlandse tijd. En even naar dit weekend kijken, want dat is wel bijzonder. Morgen, zaterdag, wordt er een nieuwe documentaire over Suzanne Freek getoond op Videoland. En zondag is de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Ik zei volgens mij eerder deze ochtend zaterdag. Nee, zondag. Tegen Japan om 10:00 Nederlandse tijd. Dan weet je dat. Alright, ben je een beetje bij, hè?

0: Hard op de achterbank.
1: Tessa June, en zo heet mijn dochter ook trouwens, Ivy June Stoet. Tessa June hoorde je in Achterbank.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
1: Ja, dan nu tijd om een plaat toe te voegen aan de Hollandse Meestergalerij. Ja, dit is een muziekduo uit Groningen, moet je gewoon zeggen, Silvan. Als je dat niet spreekt, moet je dat niet proberen. Peter Groot Krommelink, en die deed de zang. Herman Grim op de toetsen. Je kent ze van de liefdesliedjes, maar ze hebben nog een plaat uitgebracht. Die zou je bijna vergeten. En in het hitdossier zijn we bij de Bebeland qua titels. Dus toevoegen die hap. Bommen en granaten. Hier is de jazzpolitie.
2: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.

jaar april voor het eerst uitzonden, was dit na de druk op de knop. De eerste plaat die we draaiden, en dat was een grote hitte. Sven Verstegen drukte trouwens mee met die knop. Blikkendag hoorde je en Likke Pijp zong ook nog mee. Dit is Radio Noordzee. Zometeen de Puma's voor je. En Mike Pedersen komt er ook aan, dat doe jij. En hier is Fleming met Snelle en Troon.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app. Lekkere van
8: Albert Heijn. Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Social Deal Dierentuindeals, steek 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed. Thanks, bo.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
15: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Ik wil als dino!
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
22: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
22: Hey, bedankt.
23: Merci.
22: Thanks.
23: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
22: Dat gaan we vieren!
24: Aldi.
25: Nu bij Coolblue.
0: WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Amsterdam is druk bezig met het regelen van hotels voor mensen die vannacht hun flat in Nieuw-West uit moesten na een ontploffing en brand in een sportschool ernaast. Er is een enorme ravage. 7 mensen raakten gewond. Over een half uur gaat de enquêtecommissie Corona verder met de verhoren. Vandaag komen 2 mensen langs. Eerst Dick Schoof, die tijdens corona een hoge ambtenaar was, en daarna oud-premier Mark Rutte. Onrust in Tilburg door een schietpartij en een grote politie-inzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand met een ambulance afgevoerd. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: Er staat file op de A7 Horen-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging.

Dat doe jij. Charles and Eddie Would I Lie to You was het origineel, maar hij heeft er een leuke versie van gemaakt, moet ik zeggen. Goedemorgen, Radio Noordzee, maak je wakker. Nou, ben je nog niet wakker? Hallo? 9:30 geweest? Langzaam gaan we richting je derde bakje koffie, dacht ik zo. Met zometeen muziek van Dave Dekker. Vespa komt eraan. En nu tijd om Utrecht even wakker te schudden, want hier is...

0: Noordzee.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit en voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
13: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Wil je richting je weekend gaan? Dromen zijn bedrog, joh, de Marco Borsato. Goedemorgen, even over 10. Vrijdagochtend, richting je weekend. Natuurlijk met de hits van Radio Noordzee. Ik ben Wouter, deze week voor Marleen. En als je jarig bent, op deze mooie vrijdag, de 12e... van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag met Ronald Goedemond. De acteur en cabaretier is 51 jaar geworden. En ja, het zit zeg maar in het vak, want ook vandaag jarig. En 72 jaar geworden. Tineke Schouten, van harte gefeliciteerd. Is er nog wat gebeurd in Showbizland? De Shownieuws-update zometeen live vanaf de Shownieuws-redactie. Vroger en Waylon hoor je zometeen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Een groep Nederlanders wil zangeres Lenny Koer eren door Lenny een naar haar vernoemd park in Israël te schenken. Hiervoor kunnen mensen bomen doneren. Donateurs kunnen kiezen uit een olijfboom, een citroenboom of een vijgenboom. De zangeres die in 1969 bekend werd met haar songfestivalnummer De Troubadour, kondigde eerder dit jaar aan Nederland te verlaten en te verhuizen naar Israël. Ze beëindigde haar carrière vanwege de gezondheid van haar man, maar ook vanwege het toenemende antisemitisme in Nederland. Realityster Tamara Elbas onthult dat ze aan het daten is. Aan de Telegraaf vertelt ze dat zij en Donny Huizen, vader van Real Madrid-speler Dean Huizen, aan het daten zijn. De twee hebben nog geen officiële relatie, maar ze hebben het leuk. En zanger Jaap Reesema presenteert het nieuwe muziekprogramma Sing With Me, dat dit najaar te zien is op SBS6. Hierin krijgen onbekende zangers en zangeressen de kans om op te treden met Yves Berendsen, Davina Michel, Nick Schilder en Waylon. De talenten die meedoen proberen met hun optreden zoveel indruk te maken op de artiesten. Uiteindelijk kiezen de artiesten twee talenten met wie ze de finale ingaan. Tijdens die live finale vormen de artiesten duo's met hun gekozen talenten en brengen ze samen hun liedje opnieuw. De kijker beslist welk duo wint en wie het duet officieel mag uitbrengen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Mike en Lion Fuur. Welkom op de bomvolle vrijdag van Radio Noordzee. De middagshow Wat een Middag hoor je vanmiddag natuurlijk met Luc en Nicola. En Kruipende Mol vanmiddag. Met niemand minder te gast dan Samantha Steenwijk. Ja, ze heeft een nieuwe single gemaakt en die komt ze vanmiddag presenteren. En ze zal ongetwijfeld nog wel wat leuks te vertellen hebben. En daarvoor de lunch op

0: Luister komende week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de Oranje Kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
18: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
17: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
19: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Uitmaker en deze nacht.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Muziek van de 3J's onderweg en de Shorts. Comment ça va? Ga ik voor je draaien op deze vrijdag. Maar eerst duiken we even samen de geschiedenis in. Het is vandaag namelijk 62 jaar geleden dat Nelson Mandela werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf op Robben Eiland. En vandaag is het de geboortedag van Anne Frank.

Justin de Wild. Cheerio staat hier nog steeds op nummer 1 in de Noordzee Top 30. Je hoort het morgen vanaf 2 uur bij Vincent de Leijster. Want die vervangt Luc deze week, omdat hij de middagshow gedaan heeft natuurlijk. Hey, heb jij dat gedaan? Heb jij de airco zo hoog staan? Want ik sta hier te klappertanden, man. Oh nee, ik zie het al. Het is Nielsen.

0: Zee.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
4: Mm.
5: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
15: Samen delen we Oranje.
16: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
17: Kan het ook sneller?
16: Ondernemers pakken meteen door.
17: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
16: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
18: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Jij bent mijn kampioen.
20: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.

0: Albert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om er binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terhole, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. De autoriteiten zien erin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

villa in Ter Aar. 1,25 miljoen euro is die waard. Goedemorgen, richting je weekend met Noordzee. Ik ben Wouter. En vandaag is uitgeroepen tot dag tegen de kinderarbeid. Yes, meer speeltijd en minder werktijd. Of komt het kind nu een beetje in mij boven? Ja, volgens mij wel. De enige baan van een kind is natuurlijk gewoon kind zijn. Wat denk jij? Is er nieuws over kinderen in showbizland? Nou, als dat zo is, dan hoor je het zometeen in de shownieuwsupdate hier op Radio Noordzee. Net zoals Jeroen van de Boom en deze van Benny Nijman. Vergeet.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Albert Verlinde vindt het goed dat het klaar is met talkshow RTL Tonight. In een interview met de Telegraaf omschrijft hij het programma dat vandaag voor het laatst wordt uitgezonden als een mislukt avontuur om te kijken of je als zender iets anders kan doen op de late avond. Eerder dit jaar werd bekend dat RTL Tonight na minder dan een jaar stopt. Het programma kampte al langer met tegenvallende kijkcijfers. Ilse de Lange heeft een bijzondere vernieuwde band met haar moeder. In het Linda vakantieboek vertelt ze hoe hun relatie veranderde na het overlijden van haar vader in 2012. Ilse groeide op in Almelo in een streng gereformeerd gezin. Als enige dochter voldeed ze niet aan het plaatje dat haar moeder voor ogen had. Waar haar moeder droomde van jurkjes en vlechtjes, liep Ilse liever rond met een korte koep en een slobbertrui. Het overlijden van haar vader zorgde voor een nieuwe dynamiek binnen het gezin. Sinds haar overlijden heb ik mijn moeder op een hele andere manier leren kennen, vertelt ze. We hebben veel contact en onze band is verdiept. En een groep Nederlanders wil zangeres Leni Poer eren door haar een park in Israël te schenken die naar haar wordt vernoemd. Hiervoor kunnen mensen bomen doneren zoals een olijfboom, een citroenboom of een vijgenboom. Leni Poer, die in 1969 bekend werd met haar songfestivalnummer De Troubadour, kondigde eerder dit jaar aan Nederland te verlaten en te verhuizen naar Israël. Ze beëindigde haar carrière vanwege de gezondheid van haar man, maar ook vanwege het toenemende antisemitisme in Nederland.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio

0: Noordzee, Gerard Joling, en die houdt er zo van. Hè?
1: De Link van Marleen.
0: Waar houdt hij dan zo van? Nou, misschien wel van voetbal kijken. WK is natuurlijk gisteravond officieel begonnen. Je gekeken? Ja, is toch altijd even bijzonder. Toch even een momentje. Nou, komende zondag, de oranje mannen op de mat. Wat gaat dat worden? Nou, er zijn allemaal voorspellingen links en rechts al geweest. En ja, wat het uiteindelijk gaat worden, dat gaan we natuurlijk pas komende zondag zien. Maar om Oranje toch een beetje alvast in de mood te krijgen, en misschien onszelf ook wel een beetje, deze hele week in de Link van Marleen, Oranje. Vincent heeft ook een liedje Oranje gemaakt. En recent nog, Wij zijn Oranje. En die hoor je nu in de Link van Marleen.
1: De Link van Marleen.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
3: Wow.

0: Radio Noordzee.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Tip om je lunch-app te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Fijne verjaardag.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
15: Kippie.
16: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
23: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de heleboel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten, moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met

0: Radio Noordzee Lunch met Willeke Alberti. Ja,
1: Willeke. Oh, al de laatste dag alweer.
2: Ja, wat jammer.
1: Wat zonde.
2: Ik hoop niet dat het de laatste dag is.
1: Nee, maar qua uitzending ja, dat okay. We het samen doen.
2: Okay.
1: We mogen elkaar tutoyeren, hebben we afgesproken van tevoren. En we gaan de mooie tracks uit jouw leven draaien. Je hebt een carrière waar je trots op mag zijn. Hè?
2: Ja, daar ben ik. Daar ben ik zeker. Dankbaar ben ik.
1: Ja, dat merk ik wel deze hele week.
2: Heel.
1: Dankbaar voor alle kleine dingen die je hebt meegemaakt. Maar ook de grote dingen natuurlijk.
2: Ja, maar het, mijn leven is, en dat zo langzamerhand kan ik dat best zeggen, dat is geen drama.
1: Nee.
2: Ik heb echt een ongelooflijk mooi leven. En dat heeft natuurlijk te maken met fantastische ouders, vrienden, vriendinnen.
1: Hoe was dat thuis vroeger? Hoe was de familie thuis?
2: Ja, dat was gezellig. Ik heb het 40-jarige huwelijk van mijn ouders. En die film, ja, daar zou ik mee willen beginnen in de nieuwe musical. Maar ik weet niet of dat kan. Want ik laat het helemaal aan Joop van den Ende over.
1: Ja, er komt een musical uit, hè? Voor de luisteraars even belangrijk.
2: Ja,
1: een soort cadeautje eigenlijk, hè? Over jouw leven, een musical.
2: Het is het allergrootste cadeau wat ik kreeg 2 jaar geleden met Moederdag.
1: Ja.
2: En daar ben ik eigenlijk al 2 jaar mee bezig. Vandaar ook deze box, hè, want het is een box met 66 liedjes die ik uitgekozen heb met een paar vrienden en collega's. En als ik die dan deze week gehoord heb, de liedjes, die ontroeren me. Maar het zijn ook tranen eigenlijk van blijdschap en dankbaarheid van dit mooie leven met al die collega's. En die, dat hoor je wel op die box.
1: Nou, die box die mogen we zelfs weggeven. Gesigneerd, hè? Je hebt de handtekening erop gezet, dus dank daarvoor.
2: Ja.
1: Als je denkt van, nou, ik wil die heel graag winnen, ga even naar de Instagram van Radio Noordzee. En reageer dan, maak je kans op die prachtige cd. En dan nu gaan we naar 1968 ineens. De glimlach.
2: De glimlach van een kind.

0: Oh, lekker zingen ze. Heerlijk lied. Ja, leuk lied hoor.
1: Ja, Monique Smit was dat, hier bij Radio Noordzee. En Willeke Alberti, die vandaag voor de laatste keer... Oh, jammer voor vandaag dan, de lunch presenteert. Willeke, een eer dat je de hele week al bent. En ja, we gaan naar een mooi duet toe. Tussen jou en Mila.
0: Oh, wat leuk dat je deze hebt. Dit is mijn kleindochter. De jongste kleindochter van Kai en Hanna. En die hebben nog twee jongens ook. Finn en Mats. En die kwam ineens dat ze dit lied ging zingen. Met vrienden van mij. André van Duin was erbij. En ook mijn vriendin Loes. Het is zo leuk, dit lied. En als ik dat verhaal zou kunnen vertellen... maar er is ook een filmpje van...
1: Ja.
0: Dat we samen zingen in de studio in Volendam. En wat ze daar doet... Ik
1: probeer het eens omschrijven. Wat deed ze dan?
0: Dat het zo goed is. En toen was ze nog, jonger. Toen was ze 11.
1: Ja.
0: En ze is inmiddels 13 bijna. Maar... wat ze daar doet en wat ze ook deed in het doelen, was een afscheid. En met Kelsey, die was daar ook bij. Mm-hmm. En in plaats van dat ik haar moest helpen, hielp ze mij. En dat deed ik altijd met mijn vader ook. Als ik dan met hem opkwam. En hij kon mij nooit aankijken, mijn vader.
1: Nee?
0: Nee, dan moest hij altijd, kreeg hij tranen. Niemand laat zijn eigen kind alleen, bijvoorbeeld. En dat... deed ik nu ook met haar. Toen zij opkwam.
1: Ja.
0: En
1: ze hielp jou.
0: En ook Kelsey, zij hielp mij. Ja. Omdat je dan die brok in je keel krijgt.
1: Ja.
0: En zij ging door. En hoe? En ze gaat nog steeds door. Ze vindt het geweldig allemaal. En natuurlijk heb ik nog een heleboel kleinkinderen die allemaal zingen.
1: Zo'n muzikale familie eigenlijk, hè? Ongelooflijk.
0: Het is onvoorstelbaar. Maar ook voetballen, hè?
1: Ja.
0: Wat ze ook leuk vinden. En het is, ik hoop nog heel lang daarbij mogen zijn.
1: We gaan de plaat draaien.
0: Ja.
1: Mila en Willeke samen. Ik denk aan jou bij Radio Noordzee.
0: Ja, zeker. Zal ik zeker doen. Dank je wel.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Ja, Donnie was hier weer, samen met Senna. En ja, Donnie had jou laatst benaderd, hè, Willeke?
3: Dat was bij de HEMA, die bestond 100 jaar. En daar waren een heleboel artiesten.
2: Ja.
3: En ik zat lekker naast Donnie. En ach, wat is dat een heerlijke, heerlijke, leuke vent. Een blij mens, word je blij van.
2: We gaan zo meteen naar een van jouw klassiekers. Ja, je hebt zoveel klassiekers. We vonden het ook moeilijk om keuzes te maken. Dat kan je wel voorstellen, hè? Ja. Maar zometeen gaan we een prachtige doen. Spiegelbeeld, die komt er zometeen aan.
3: Ja, Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij? Is het waar, ben ik 81? Is mijn jeugd nu echt voorbij?
2: Dat zie je tegenwoordig.
3: Dat, zo zie ik dat, ja.
2: Zometeen draaien we hier bij Noordzee.
4: Het WK voetbal staat voor de deur. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister komende week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
5: Bezig.
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranjesterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Amster.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
19: Kan het ook sneller?
18: Ondernemers pakken meteen door...
19: Ik voel dat doorpakken niet.
18: Ondernemers pakken door. Met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid door.
19: Sneller!
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan... maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
23: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Willeke Alberti.

0: Radio Noordzee Lunch.
1: Samen met
0: Willeke Alberti.
1: Dit is Radio Noordzee, de lunch met Willeke Alberti deze hele week. Ik las wel dat, dat je vader niet zo van de complimentjes was. Hè? Dat, hoe kwam dat, denk je?
2: Hoe kwam dat? Ja, geen complimentjes. Maar dat, ja, zo was hij niet. Maar nou. Daar lijkt Johnny ook heel erg op. Dat hij nooit iets zegt dat hij iets leuk vindt. Maar dat doet hij op een andere manier. En dat is mijn vader ook.
1: Ja.
2: En dat zijn allemaal dingen die weer terugkomen. Van jeetje, wat ben ik toch een bofkool.
1: Ja.
2: Met zoveel lieve familie.
1: En dingen herhalen zich ook een beetje. Hè? Dus je herkent weer dingen terug bij Johnny.
2: Het is ongelooflijk. En dat word je weer opgeladen. Dat je dit nog zo mee mag maken. Dat is echt fantastisch. Ja, heerlijk. Ja,
1: jouw collega's... Sorry?
2: Ik word er heel blij van.
1: Ja. Jouw collega's die houden van je. Ook deze bijvoorbeeld.
3: Hallo, lieve Willeke. Wolter Kroes hier. Lieve schat, ik wil je even vertellen dat jij een enorm groot voorbeeld altijd bent geweest voor mij. Prachtige liedjes gemaakt heeft. Mij met mijn moeder vroeger heel erg heeft laten huilen met je liedjes. Want we waren altijd groot fan. En wat was ik enorm trots toen ik vroeger, en dat is echt jaren 90, het liedje Compliment voor een ster als jij mocht opnemen. Dat we samen in die studio stonden. Dat zal ik nooit vergeten. Nou, ik ga iets heel stom zeggen, maar wij houden allemaal van je hier. Dag lieverd.
2: Zo lief. Ja, en ik weet het nog precies. En dat blijft hij ook. Hij blijft lief. Het is zo'n mooi mens.
1: Hier is Spiegelbeeld.
2: Dankjewel.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: en Simon en Lippen op de Mijnen, zo heet de plaat. Lieve, lieve Willeke Alberti, wat een eer dat je hier was deze hele week.
1: Nou, ik vond het heerlijk. Ja, ik wil best terugkomen, hoor.
0: Zullen we het volgend jaar weer plannen?
1: Sowieso? Ja hoor, doe maar.
0: Misschien wel eerder?
1: Nou, ik vind dit echt helemaal te gek.
0: En er zijn nog zoveel liedjes die we niet hebben gedraaid van je album. Het album is te winnen, maar ook gewoon te koop, hè?
1: Ja, 66 liedjes zijn het.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Toen zei Fender, waarom geen 67?
0: Of 69?
1: Nou ja. Nee, 67 was ook heel leuk. Dat was iets speciaals. Maar dankjewel dat ik... En ook iedereen die lieve verhalen heeft gezegd en verteld. Ik hou ook van jullie. En hoop jullie toch gauw weer eens even te zien. Oké, doei.
0: Het was een eer dat je hier was, Willeke. Dankjewel. Tot gauw.
1: Oké. Okay.

0: Radio Noordzee.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal. Kippie.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Pak een podium.
15: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De enorme explosie vanmorgen in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zit ook een soort stroomverdeler. En die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf aanstaande maandag een week lang terecht in een sporthal in het Drentse Westerbork. Het is een tijdelijke noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt, net als andere gemeenten, bij de overheid aan op een duurzame en landelijke oplossing. Uitgerekend op de eerste dag dat de nieuwe Europese asielregels gebruikt gaan worden, is er een storing in het computersysteem dat alles moet regelen. Met dat systeem kunnen Europese landen informatie over asielzoekers met elkaar uitwisselen. Het wordt onder meer gebruikt in Ter Apel. De storing ontstond vanmorgen na een update. Bultrug Timmy, die veel in het nieuws was na zijn stranding in Duitsland, is waarschijnlijk al snel nadat hij werd vrijgelaten overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zennetje dat Timmy droeg. De walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. 2 weken later spoelde hij aan op het eiland Anholt. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
14: Estelle, kom er maar in.
16: Ja, er staan momenteel 22 vertragingen en dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Den Bosch...

0: Borrelo en Grijshoort 30 minuten langer over.
1: Ah, hartstikke goed, dankjewel. Heb je er zin in vandaag?
0: Jazeker.
1: Anders ik wel.
2: 200% puur

0: Colossato en binnen bij Radio Noordzee. En wij doen hem na, want we komen weer binnenvallen om je vrijdagmiddag een flinke oppepper te geven met natuurlijk mij, Johnny en mijn grote vriendin Estelle. Welkom bij
1: Cruijff en de Mol.
0: Ja, wat is het snel gegaan weer deze week. Je ziet er weer uit om door een ringetje te halen, Estelle.
2: Dat heeft genoeg gekost, schat.
0: Welk cijfer geef je de week die jij hebt gehad?
2: Nou, ik denk dat ik deze week een 8,5 geef.
0: Zo?
2: Ja, het was zo'n week waarin van alles gebeurde. Ik heb leuke nieuwe mensen ontmoet. Ik heb mooie gesprekken gevoerd. Ik heb lekker gewerkt. Ik heb gelachen.
0: Vorige week zei je dat je een klein beetje aan het daten was.
2: Nou, nee, gewoon iemand beter leren kennen.
0: Ah, dat was het.
2: Ja,
0: en heb je hem nog beter leren kennen?
2: Nee, deze week nog even niet, want ik had het ook met andere dingen. Maar ik heb genoten van jouw show, by the way.
0: Ah.
2: Ja, echt waar, dat ben ik echt. Ik vind dat heel leuk dat je het publiek erbij betrok. En dat iedereen een beetje, zeg maar, zich vrij voelde om hun gevoelens te kunnen uiten. Want we hebben allemaal wel eens een keer verdriet meegemaakt in ons leven.
0: Of mentale problemen.
2: Ja.
0: Ja, dat proberen we ook te doen met deze show. Maar dat, bedoel, je zegt een 8,5. Wat was het hoogtepunt dan?
2: Nou ja, het hoogtepunt, ik vond, nou ja, jouw show, dat heeft me wel anders doen kijken op het leven. Dat ik wat opener moet zijn over mijn gevoel.
0: Ja.
2: Ja, en ik heb natuurlijk ook bijzondere nieuwe mensen leren kennen. En daar heb ik ook hele andere gesprekken mee gevoerd.
0: Ah.
2: Dus ik probeer een beetje andere deuren te openen.
0: Kijk,
2: ja.
0: Nou, daar moet je ons maar een beetje van op de hoogte houden.
2: En vooral geen drama's meer. Want op onze leeftijd is een week geen drama natuurlijk alweer een 10 waard.
0: Wat goed. Nou, ik had vanmorgen een beetje drama. Ik moest met mijn zoontje van 8 naar de tandarts. Die had 2 gaatjes. De tranen biggelden over zijn wangen. Hij had van mij voetbalkaartjes gekregen. Die mocht hij open doen na afloop. De tweede gaatje is niet gelukt, want het deed hem te veel pijn. En ik moest zijn handje vasthouden. En
2: dat is zo zielig. Gelukkig niet bij de schooltandarts van vroeger.
0: Nee, precies. Dat was nog een tandje erger.
2: Ja, dat zijn net butchers.
0: Maar goed, ik heb hem net aan de lijn gehad. En hij is weer helemaal blij. Hij zit de samenvatting te kijken van Mexico gisteravond integraal. En wij gaan ervoor zorgen dat jouw weekend razendsnel dichterbij komt. Want ja, de tijd gaat altijd sneller als je het naar je zin hebt. En dat doen we niet alleen. We hebben zoals altijd wat versterking van onze grote vriend Bas Nijhuis, die ons vanuit zijn eigen huis bijpraat over de eerste dag van het WK gisteren. Maar later nog meer Oranje Koorts, want we spreken Noah Valen rechtstreeks vanuit de haard daar in Kansas City in Amerika. Oh. Ik wilde wat instarten. Wat doe ik fout, Jonathan? Ah, gewoon omhoog. Schuifje omhoog. Dat is misschien een ideetje. Samantha Steenwijk, die is ook de gast, jongens. Het wordt een druk programma. Het wordt een gezellig feestje de komende 3 uur hier op Radio Noordzee.

0: Ja, Wolter Kroes, Ruud de Soleil. Ja, en normaal is hij te vinden langs de lijn als FIFA-scheidsrechter, maar bij Radio Noordzee hoor je hem aan de lijn. Iedere week mogen we hem even bellen. En deelt hij een nieuwtje wat hem het meest is opgevallen in de afgelopen week. En dan hebben we het natuurlijk over niemand minder dan Bas Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, staat het schuifje omhoog?
0: Ja, ja, dat is nog soms wel een beetje lastig, Bas, al die knopjes.
1: Het is lastig, hè?
0: Ik zeg altijd wel, laat mij maar schuiven, maar dat is, bedoel ik dan toch in een hele andere context.
2: Gaat sowieso de verkeerde kant op.
0: Maar we horen je...
1: Ik heb net van iemand geleerd, Johnny, geen drama, hè?
0: Nee, precies, geen drama.
2: Geen drama.
0: Nou, fijn dat jij in ieder geval ook al aan het luisteren bent. Zo klinkt het althans. Het WK is begonnen, Bas. Een feest.
1: Ja, lekker, hè? Mooi, hoor.
0: Ja.
1: In het Aztekenstadion. Ik heb daar zelf ook, 12, 13 jaar geleden gefloten. Ja, fantastisch. Wat een belevenis daar altijd.
0: Ja.
1: En het ging direct los. Ja, voor de scheidsrechter, hè.
0: Ja, inderdaad. Zo. Zit jij dan een beetje met beroepsdeformatie te kijken? Of kan je ook nog wel genieten van de wedstrijd?
1: Ja, ik geniet wel van de wedstrijd. Maar het mooiste is zeg maar dat je dus al die dingen hoort over dat mensen al die meningen hebben. Ook over die rode kaarten, die doorgebroken spelers. Ja, dat is zwaar en heeft al rood. Maar kijk, als je de beelden echt stopzet. En gewoon echt kijkt wat er gebeurt. En op het moment dat de overtreding plaatsvindt, is het gewoon een doorgebroken speler. Dus de rode kaarten waren echt wel terecht. Maar waar ik me meer aan irriteer is zeg maar dat... Ja, de FIFA wil nu echt van alles toepassen. Hè. De scheidsrechters moeten gaan praten. Er komen allemaal nieuwe wijzigingen. Dus die scheidsrechters zijn zo volgepropt met instructies. En dan heb je gisteren een scheidsrechter die in Brazilië echt... is een fantastische scheidsrechter. Die het Engels eigenlijk helemaal niet goed mondig is, zeg maar. Ja. En die moet dan in één keer het Engels uitleg gaan geven. En dan gaat zijn hele gezag, zie je in één keer zo... pam, zie je helemaal weg zijn.
0: Dat
1: vind ik echt zo jammer.
0: Steenkolen Engels en dan ineens ben je het lulletje van de klas.
2: Ja, maar je zou toch eigenlijk dus Engels moeten kunnen... Ja, toch?
1: Ja, ik ben het met je eens, Estelle.
2: Ja, toch?
1: Ben ik met je eens.
0: Alleen een minimale landen. Voorwaarde.
1: Ja. Maar je merkt bij de FIFA, kijk, je hebt natuurlijk de UEFA, die is voor Europees.

0: is. En de FIFA is natuurlijk wereldwijd. Zie je dat bij inkomsten ook heel vaak ook Spaans wordt gesproken, Spaanstalig wordt gesproken, omdat het ook heel veel landen hebben. Dus ja. Ja, voor hun is het kennelijk niet zo gebruikelijk. Maar ja, je zou denken dat het eigenlijk wel zou moeten.
1: Nou ja, we zijn van start. Uit. We volgen het met grote belangstelling. Ja. En heb ik me laten vertellen, Bas, dat jij een mooi stukje grond hebt met dieren. Waaronder een paar ezels.
0: Ja, Snoepie, Sintje en Saatje, dat klopt. Dat zijn drie ezels. Ja, het zijn echt drie muiters hoor. Je kunt ook s'avonds, het is ongelooflijk. Dat is, ik zou mensen die zeggen, dat ze thuis zeggen van ik ben zo laat thuis en je bent echt veel later. Neem nooit ezels. Want als je thuis komt en je kunt nog zo rustig, ik laat de motor dan altijd uitvieren. Dan kom ik aan heel rustig en denk, oh dit gaat goed, ik doe het portier open. En is er Dus dat werkt totaal niet.
1: En we hadden vroeger toch altijd de goudvis en allemaal andere dieren die de wedstrijden voorspelden.
0: Ja, de octopus.
1: De octopus en nu de ezels. Hoe gaat dat precies in zijn werk, Bas?
0: Nou ja, goed, ik doe de ezels altijd. Die laat ik dan lopen. En dan heb ik een aantal emmers staan met Nederland, in dit geval Japan.
1: Ja.
0: En dan kijken hoe ze ervoor staan en waar ze voor kiezen. En ja, met drie ezels moeten ze een keuze gaan maken.
1: En wat doe je dan in die ene bak kaas en in die andere bak sushi, of niet?
0: Nee. Overal gelijk in. En dat is echt de kunst waar ze naartoe lopen. En nu zag je dus dat... Ja, dat twee ezels, zeg maar, dus bij allebei de bakken ezel. Dus zou je denken gelijk spelen. Op het laatste moment is één ezel was nog echt aan het twijfelen of het Japan of Nederland wordt. Dus ik gok dat het... Ja, ik ben bang op een gelijkspel. Of het moet echt in de laatste minuten net beslist worden voor een doelpunt voor Oranje en anders voor Japan. Maar
1: Ben
0: bang voor een gelijkspel.
1: Dat was spannend.
2: Ja. Hé, maar Bas, hebben jouw ezels vaker gelijk gehad?
0: Ja, ze hadden de vorige WK en EK ook hadden ze echt 8 van de 10. Alleen met de penalties hebben ze misgezeten met Nederland zelf. De rest was allemaal goed.
1: Wauw.
2: Ze stoten zich dus niet steeds aan dezelfde steen.
0: Nee, absoluut niet. Nee, dat doen ze niet.
1: Nou,
0: nee.
1: wat geweldig, Bas.
0: De wolkenkamer binnen.
1: Maar, maar jij gaat zelf niet naar Amerika, volgens mij. Je bent gewoon in het land de komende tijd. Want we willen je misschien nog wel even uitnodigen. Gewoon hier live een keer in de studio. Misschien de laatste.
0: Gezellig.
1: Want dan willen we weer gewoon even een hele... Neem de ezels ook mee.
0: Ik neem de trailer mee. Ik neem alles mee. Ja.
1: En we gaan weer een toepasselijk liedje voor je draaien, Bas. Dank weer voor vandaag. Je mag hem zelf gaan aankondigen.
0: Nou, dames en heren. Als ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Dus cheerio.
1: Justin de Wild, dankjewel, Bas. Yes.

0: Radio Noordzee.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op OVP.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
13: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
14: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
17: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan, maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
18: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK-poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
20: Mmm.
19: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Ook bij Plus, ChioChips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
23: Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
24: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
0: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Kom nog in, Estelle.

0: tussendoor. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden. En dit weekend blijft het vaker droog, maar is het wel bewolkt. Met een stevige wind. Het wordt dan zo'n 17 graden.
1: Aha.
2: Radio Noordzee. Verkeer.

0: de A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Daar 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. En de laatste op de A58 richting Bergen op Zoom. Daar 30 minuten vertraging bij Breda West.
1: Dankjewel weer. Succes allemaal.

0: Diamantenring, Damian van Os hier op Radio Noordzee. Ja, dit weekend is het zover de allereerste wedstrijd van Oranje. Hoe zit het met de Oranje koorts bij jou, Stel?
1: Nou, het zit er nog niet echt in en ook niet in mijn omgeving. Maar ik hoop dat daar zondag wel verandering komt als ze gaan winnen van Japan.
0: Ja, dan staat ineens het hele land weer op zijn kop.
1: Ja, ik heb daar zin in.
0: En dan gaan we van het wordt helemaal niks naar één overwinning. We worden wereldkampioen. Zo gaat dat altijd. Ik weet niet hoe het bij jou thuis zit, maar hoe dan ook. Ik heb goed nieuws voor je, want vanaf maandag kun je bij Radio Noordzee er niet meer omheen. Want dan maak je iedere dag kans op een avond WK kijken met drie vrienden in een echte oranje kroeg. Geniet van Nederland-Tunesië, compleet verzorgd met een eten en drinken en goed gezelschap van oud-Oranje-spelers en live muziek van Wolter Kroes. Nou, ik kan me geen reden bedenken waarom je daar niet bij zou willen zijn. Jij ook niet? Nou, dat is mooi. Zorg dan dat je vanaf maandag de hele week luistert naar Radio Noordzee en stuur dan WK in een bericht naar de studio. Ja, en wie weet word jij komende week teruggebeld door de mannen van Wannemiddag. En proost je binnenkort met je vrienden in die dampende oranje kroeg.

0: de handjes in de lucht hier. Estel? René Schuurmans, hela ho hier bij Radio Noordzee.
1: Ja, ik moet je eerlijk eens toegeven. Ik sla de laatste tijd steeds vaker het nieuws over. Want alle krantenkoppen, pushmeldingen en uitzendingen... die zijn overal gewoon bak ellende. Maar gelukkig is er een plek waar je eigenlijk alleen maar bijzonder nieuws hoort... op de goede manier. En dat is natuurlijk in de Kruifkrant. Estel, wat staat daar deze week in?
2: Een vriendin doet een heel redelijk voorstel aan haar vriend.
1: Aha.
2: Maar zijn reactie zorgt vervolgens voor enorme discussie op TikTok. En zometeen in de Kruifkrant wordt heel spannend. Wie heeft er gelijk?

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
8: Aldi. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie 2 auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. En ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt uit onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog wel het een en ander gerepareerd worden. Brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens een keer gaan versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Terholen vloog een auto uit de bocht en reed in op een groepje fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook een crowdfunding opgestart. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee. Verkeer.
20: Estelle, hoe is het op de weg?
21: Ja, er staan momenteel 27 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Den Bosch. Daar heb je door een auto met pech 40 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. Dan op de A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Daar 50 minuten vertraging. En de laatste op de A58 richting Tilburg. Een half uur tussen Galder en Tilburg Reeshof. Dat komt door een ongeluk.
20: Dankjewel. En stel, nou, we hebben lekker muziek voor je klaarstaan. Zo meteen de 3 A's, maar nu eerst Tino Martin.
18: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: met het wiegelied. Ik word er wel blij van. Hier, Open Radio Noordzee.
1: De Kruifkrant.
0: Ja, het leukste moment van de week.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Want,
0: de Kruifkrant. Wat is het? Estelle, leg het nog even een keer uit.
2: Nou, kijk, het internet staat natuurlijk vol met gek en opmerkelijk nieuws.
0: Kan je wel zeggen.
2: Maar, Johnny, het meest opvallende nieuws, dat vind je toch echt op mijn feed.
0: Ja.
2: Ja, want je kent me, zodra ik niet kan slapen, ga ik een beetje scrollen. En dan kom ik echt de meest bizarste dingen tegen. En deze week is dat een bijzonder filmpje dat ik tegenkwam op TikTok.
0: Ja.
2: Want daar ontstond ineens nogal een mega discussie.
0: Ah, discussie vind ik leuk. Ja. Nou, kom erop.
2: Het zit namelijk zo. TikToker Jip Dijkstra heeft een filmpje geplaatst op haar kanaal, waarin ze een verhaal vertelt. Een vriendin van haar was recent naar de huisarts om een spiraaltje te laten plaatsen. Met name omdat ze een vaste relatie heeft. Ja, en dat is natuurlijk gewoon makkelijk voor beide.
0: Ja.
2: En deze vriendin had dus aan haar vriend voorgesteld om de kosten te delen. Nou ja, dat is niet zo gek.
0: 50-50.
2: Ja, want zo'n spiraaltje kost gemiddeld denk ik €150 om hem erin te laten schroeven.
0: Ja.
2: En ja, je profiteert er toch allebei van.
0: Als het goed is wel.
2: Nou ja, daar ging het dus compleet mis. Ja. Want haar vriend wilde niet voor de helft meebetalen. En weet je wat zijn reden was?
0: Ja.
2: Die spiraal heeft ze voor de komende 5 jaar. En wat als het in de tussentijd de liefde ineens over is? Dan heeft hij zeg maar voor niets betaald, of misschien wel voor het genot van een ander. Maar, Johnny, ondertussen zijn wij vrouwen vaak wel degene die er aan anticonceptie moeten denken.
0: Ja.
2: We slikken de pil, we laten een spiraaltje zetten, nemen de hormonen voor lief. En laten we eerlijk zijn, zo'n spiraaltje laten plaatsen, dat is niet bepaald een ontspannende middag in een wellness. Nee, echt, tijdens het plaatsen moet je echt even met je gedachten naar een veilige plek. Dat doet fucking veel pijn. Nou ja, zowel bij Jip, die het verhaal van haar vriendin deelt,
0: ja,
2: als de reacties onder de video, barstte de discussie
0: los. Oké, dus is het echt een discussie? Dus ja, sommigen zeggen van, nou, ik begrijp hem wel.
2: Er zijn er maar weinig, hoor.
0: Ja, precies. Dus wat is dan de discussie?
2: Nou ja, heel veel die. Nou, dan wacht even. Er is nog iets anders. Er is dus ook iemand die vertelt dat haar relatie na 4,5 jaar uit is gegaan, omdat haar vriend het vertikte om mee te betalen aan haar spiraal, omdat het 2 tientjes duurder uitviel dan verwacht.
0: Mm.
2: Dat is precies op het Amsterdamse terras 2 bier en een portie bitterballen.
0: Ja.
2: Een relatie van 4,5 jaar.
0: Jezus.
2: Maar ik wil wel even eigenlijk een mannelijke blik hierop.
0: Ja.
2: Vind jij dat mannen mee moeten betalen aan anticonceptie, of zeg je eigen lichaam, eigen rekening?
0: Nee, ja, als je dat toch met elkaar afspreekt en dan ga je daar toch niet moeilijk over lopen doen. Ik ben het met je eens. Je hebt er allebei profijt van. Het is nog vervelend voor de vrouw als het echt zo'n pijn doet. Dat ga ik maar even vanuit als jij dat zegt.
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: ja, en we moeten ook nog baden. Kinderen op de wereld zetten.
0: Ja, maar dat je dan de rekenmachine erbij neemt en gaat uitrekenen hoe lang de relatie is en daar dan geld vanaf wil trekken, maar vind ik wel heftig.
2: Vind je ook dat wij dan de helft van de condooms moeten betalen?
0: Wat zijn dat?
2: Ja, schat, ik ben allergisch voor rubber. Ik kan ook geen vluchtelingen helpen. Dus.
0: Nee, ik vind dit echt wel een beetje onzin. Gewoon 50-50, dat vind ik al heel wat. En of het nou uitgaat of niet, kom op, wees een beetje een vent.
2: Dat doe je alleen met anticonceptie, toch? Niet met een kopje koffie ook, hè?
0: Niet met een kopje koffie, nee. Hartstikke goed, de Kruifkrant van deze week, Estelle. Dankjewel.

0: Weer een dagje ouder, Flemming, Snelle en Trobi hier op Radio Noordzee.
1: Naar het weekend met Cruijff en de Mol.
0: Ja, zometeen hier bij Cruijff en de Mol wil ik iets doen speciaal voor jou, namelijk een liedje draaien. Misschien heb je een liedje dat je altijd doet denken aan die ene persoon, of een bijzondere herinnering met je beste vriend, maar het kan ook zomaar dat ene liedje zijn die je collega op de bouwplaats juist niet meer aan kan horen, gewoon om een beetje te fucken. Alle verzoekjes zijn welkom. Je stuurt ze in door naar de website te gaan, radionoordzee.nl. En als je dan op de knop stuurbericht klikt, dan kun je ons super makkelijk een WhatsApp-berichtje sturen. Dat zometeen, maar nu hoor je Herman van Veen en Toveren hier op Radio Noordzee.

0: 2.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Deze zaterdag super.

0: in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
11: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
14: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Stel, het zonnetje in huis, vertel.
17: Ja, het weer, het is bewolkt en regenachtig. Maar vanuit het westen kan het wat opklaren. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden. En dit weekend blijft het wat vaker droog. Maar is het wel bewolkt met een stevige wind. Het wordt zo'n 17 graden.
18: Radio Noordzee, verkeer.
16: En op de weg.
17: Ja, er staan momenteel 24 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar...

0: Radio Olink niet voor één keer hier bij Radio Noordzee. Het is precies wat wij zeiden toen we deze radioshow begonnen.
1: Exact.
0: Niet voor één keer.
1: Nooit één keer.
2: Oh, Johnny, draai een liedje voor mij alleen.
0: En jij zegt dat je niet kan zingen.
2: Oh, Johnny, op Radio Noordzee.
0: Ja, we hadden het gevraagd aan de luisteraar om een verhaaltje in te sturen met een liedje. En we hebben zowaar een beller, een Van Looys. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hey, hoe is het?
3: Ja, goed.
0: Ah, wat fijn. Vertel eens wat over jezelf. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je?
3: Ik ben Looys. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Naarden.
0: Ja.
3: En ik, wat moet ik nog meer over mezelf vertellen? Ik hou heel erg van een zonnetje en de zomer, die is er vandaag helaas nog niet.
0: Nee.
3: Maar volgens mij hebben we volgend weekend goede voorspellingen, dus...
0: Kijk. Hey, dat is mooi. Jij zat te luisteren, je hoorde mij in de stijl. Je dacht, ja, ik heb wel een liedje en een verhaaltje.
3: Inderdaad, want ik vind jullie zo leuk. Dus ik dacht, ik ga eens even luisteren naar Radio Noordzee op vrijdag.
0: Nou, wat goed. Nou, we zijn natuurlijk vooral benieuwd naar het verhaaltje. Dan laten we welk liedje nog even achterwege.
3: Snap ik. Nou, ik heb vandaag heb ik 2 jaar en 10 dagen met de man van mijn dromen...
0: 2 jaar en 10 dagen.
1: Hoe's counting?
3: 2 jaar en 10 dagen.
0: Ja, je houdt het echt bij.
3: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, hoe heet hij? Hoe ziet hij eruit?
3: Mijn vriend heet Karel.
0: Ja.
3: Niet een hele hippe naam, maar Karel.
0: Ja.
3: En Karel heeft, hoe ziet hij eruit? Hij heeft blond haar, blauwe ogen, een beetje typische Nederlander.
0: Ja. Hey, en hoe heb je elkaar leren kennen?
3: Op de carnaval.
0: Oh. De carnaval in Naarden of in Brabant?
3: Op de carnaval in Naarden.
0: Ah,
3: natuurlijk.
0: Dat is daar ook feest. Ja.
3: Daar is het ook feest. En de vesting Narren.
0: Als wat was hij verkleed?
3: Als wat was hij verkleed? Volgens mij was het een kleur. Want wij hebben op maandag wat het roze maandag. En ik denk dat hij roze aan had toen.
0: Ja, ja. En jij zag hem en je dacht, dit is hem.
3: Ik zag hem en hij was zo gek als een deur. Dacht ik, nou, dit is een match.
0: En wat is het leukste aan Karel? Is het trouwens Karel met een K of Karel met een C? Want mijn tweede naam is John Karel met een C. Dat is geen grapje.
1: Oh, dat je een tweede naam?
0: Ja, oh. JC. Zo heette er niet veel, hè, JC. Ja, Johan Cruijff. Maar is het Karel met een C of met een K, Looys?
3: Met een K.
0: Aha. Oké, okay, ja. wat is het leukste aan hem? Het allerleukste aan hem?
3: Wat is het allerleukste aan Karel? Zoveel om voor te kiezen.
0: Ja. En Stel, wat denk jij meteen aan?
1: Nou, ik weet niet hoe Looys erin staat. Maar Looys, ben je ook een beetje gek van jezelf?
3: Ja, ik ben zo gek als een deur. Kan mij niet gek zijn.
1: Wat is het gekste wat je ooit hebt gedaan dan?
3: Zo. Ja. Radio Noordzee bellen, denk ik.
0: Op de vrijdagmiddag.
3: Ja.
0: Broodje nuchter.
3: Precies.
0: Ah, wat goed. Nou, 2 jaar en 10 dagen, dat gaan jullie vieren dit weekend, lijkt me. Nu gaan we dat ook hier vieren voor jou met een liedje. Looys, dankjewel voor het bellen. Weet je wat? Je mag hem zelf even aankondigen.
3: Nou, vandaag komt Zolang je bij me bent van Jan Smit en de Bonte Carlo remix.
0: Ja, dat is helemaal goed. We gaan hem voor je draaien, Looys. Dankjewel en een heel fijn weekend.
1: Doei, doei.
3: Dankjewel,
4: als er nog meer was... Doei.

Roby Montero, leven lang hier bij Radio Noordzee. En Roby die presenteert komende week de lunch hier bij Radio Noordzee. Maar zometeen hebben wij hier hoog bezoek. Zometeen hier bij Cruijff en de Mol. De fantastische Samantha Steenwijk die schrijft aan in de studio. En ze heeft een nieuwe single meegenomen. Zo vers van de pers dat de damp er nog vanaf komt. Die zingt ze natuurlijk live. Dus blijf luisteren hier naar Cruijff en de Mol op Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamsteren.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: de dodo.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Pakken ze een podium?
5: Pakken ze een podium?
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pak een podium.
7: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden er zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat en vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
16: Radio Noordzee, verkeer.
18: Zeg het maar, Stel.
19: Ja, er staan momenteel 29 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. Op de A2 richting Den Bosch, daar sta je 40 minuten vertraging tussen Beest en Zaltbommel. Dan op de A27 richting Utrecht. Daar doe je er

0: tafel.
1: Heel goed, dankjewel Estelle. En ze is hier aangeschoven. Samantha Steenwijk zometeen hier in live bij ons in de studio.
2: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Ja, sommige mensen die zijn in de wieg gelegd om in de spotlight te staan. En onze gast van vandaag is daar 200% ook zo een van. Want deze dame die stond al op jonge leeftijd te zingen in alle Haagse cafés. Om vervolgens op tv bij Bloed, Zweet en Tranen en The Voice of Holland de harten van menig Nederlander te stelen. En sindsdien is deze vrouw met een dijk van een stem niet meer weg te denken uit muzikaal Nederland. Ik heb het natuurlijk over Samantha Steenwijk. Hallo.
1: Wat een goede intro.
0: Oh, wacht even.
2: Wat gezellig dat je er bent.
0: Daar ben je.
2: Ik vind het ook bloedgezellig. Oh, daar ben ik. Ja. Nee, ja, heerlijk. Ik vond het de intro ook zo leuk.
1: Ja, toch? Goed, gezellig deuntje.
2: Ja, heerlijk. Ik voel me helemaal thuis.
0: Nou, dat is fijn. Goed om je weer te zien.
2: Wederzijds.
0: Ja, kom er maar in, Estelle.
1: Ja, nou, hé, Samantha. Ik zag namelijk op Instagram dat jij net terug bent vanuit Monaco.
2: Ja.
1: En dat jij bij de Formule 1 was. Hoe was dat?
2: Bloedordinair, hè, dat ik daar was.
0: Vispoes.
1: Nee, ik vond het leuk.
2: Ja, ik heb wel een slechte gehad. Ja, wij zijn uitgenodigd door vrienden daar. Die waren daar aan het vertoeven. Die lagen daar met een boot. En ik ben een mega Formule 1 fan. Al 30 jaar, 35 jaar. En toen, dat moet ik natuurlijk niet laten gaan. We gaan er naartoe. En ik heb de tijd van mijn leven gehad. Het is onvoorstelbaar wat er daar allemaal gebeurt. Echt hoor. Dat bestaat op de wereld.
0: Nou, wat is het gekste dan?
2: Wat een rijkdom. Nou, jachten van 100 meter plus.
0: Ik hoor niks geks.
1: Wat denk je van al die vrouwen die daar met je kost en inwoning er vandoor willen?
2: Ja, die vrouwen die daar ook gewoon allemaal lekker betaald worden om daar gezellig te komen, die hebben natuurlijk ook heel veel.
0: Oh ja, joh.
2: Maar ik vond het wel een toppunt. Als we voor de mensen die een beetje Formule 1 kijken, ik weet niet of jullie dat wel eens doen.
1: Ja, zeker.
2: Naast ons lag dus de boot van Aston Martin.
0: Ja.
2: En toen dacht ik nog, als Alonso toch hier straks komt, hè, dat zou toch wat zijn, de coureur natuurlijk.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment was hij daar met een strohoed. Nou, ik was een groepie. Ik heb een telefoon gepakt, ik heb een jurkje aangeschoten en daar naartoe gerend.
0: Hola, hola.
2: Ik zeg, hola, señor, ¿qué tal? Fernando.
0: Ja, wat leuk.
2: Ja, en toen is er een foto geschoten daar. Ja, dat was te gek natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik vond het helemaal bijzonder. Ja,
0: wat leuk.
2: Heel erg genoten.
1: Wel jammer dat Max Verstappen er meteen uit lag.
0: Ja, ja,
1: dat
0: vrij
2: wel.
0: Snel.
2: Ja. Dat was inderdaad jammer, maar wijn maakte een hoop goed.
0: Hey Samantha, we zeiden het al even. Nieuwe single, de damp komt er nog vanaf voordat we daar induiken. Kijk, ik ken jou als een stoer wijf, zelfverzekerd, ook super lief. Je staat altijd je mannetje. Is dat altijd zo geweest?
2: Nee, ja, en dat tweede klopt ook niet. Zelfverzekerd, dat probeer je uit te stralen. Maar denk niet dat dat per se zo is, nee.
0: Nee.
2: Dat is zeker ook niet altijd zo geweest. Als kind was ik echt wel heel verlegen. En durfde ik amper te praten tegen mensen. Toen ben ik uiteindelijk in een visboer gaan werken. En allemaal gasten uit Scheveningen die natuurlijk heel rap van tong waren. En dan moet je klanten gaan helpen. En toen is dat eigenlijk wel een beetje gekomen dat ik iets meer durfde.
0: Ja.
2: En de eerste optredens, de eerste jaren, dronk ik altijd voordat ik ging zingen.
0: Ah.
2: Niet helemaal lam, maar wel even één of twee. Ja. Dat even de spanning eraf was.
0: Dat hou je niet heel lang vol als dat de enige manier is.
2: Nee, is echt waar. Ik ben ook geopereerd aan mijn stem toen. Ik had een poliep door verkeerd stemgebruik. Dus toen heb ik nooit meer gedronken voordat ik ging zingen.
0: Hmm.
2: Daarna nog wel een enkele keer, maar niet heel veel.
0: Ja.
1: Oh.
0: Daarna wel, hè? Na het optreden.
2: Na het optreden.
0: Ja, precies.
1: Nou ja, we leven natuurlijk in een tijd waarin iedereen via social media een mening heeft.
2: Ja.
1: Of mag hebben over hoe je eruit ziet.
2: Ja.
1: Ben jij daarin harder geworden?
2: Ja.
1: Door kritiek? Of denk je van, laat me lekker zitten, dat raakt me helemaal niet meer?
2: Ja, nee, daar ben ik heel erg blij mee dat gelukt is. Dat ik daar wel harder in ben geworden. En dat is eigenlijk meer een beetje gekomen. Ik trok me er eerst heel erg veel van aan. Maar dat neem je mee in je hele leven. Dus je wordt ongelukkiger. Je wordt er echt ongelukkiger van. Onzeker van natuurlijk. Met alles wat je doet. Met een broek die je aantrekt. Of over hoe je haar zit. Of dat soort dingen. Het maakt natuurlijk veel meer impact op iemand dan dat we allemaal zeggen en denken. Maar uiteindelijk dacht ik wel, joh, de meest geliefde mensen in Nederland krijgen ook nog steeds shit over zich heen.
0: Ja.
2: Als we het dan hebben over Gerard Joling of over Chantal Jans. Maakt niet uit.
0: Ja.
2: Iedereen krijgt stront. Dus denk ik, ja, weet je, je kan altijd wat zeggen. Dus ik moet het gewoon maling aan hebben. En,
1: maar weet je wat ik laatst gehoord heb, dat mensen betaald krijgen om nare reacties te kunnen plaatsen.
2: Oh, dat verbaast me niet.
1: Ja. Dus mocht je er nog een paar tussen hebben, dan denk je, die hebben gewoon lekker doekel gekregen.
0: Dan ben je pas een, je weet wel.
2: Ja. Hoe zeg je dat nou netjes?
0: Ja, nou ja, je had het er straks over, die liepen rond in Monaco.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Hey, je weet niet wat je mist. Wat wil je ons nou eigenlijk vertellen met dat lied?
2: Ja, dat hoef ik tegen jou niet te vertellen. Tegen jou ook trouwens niet. Jullie zijn helemaal niet zielig. Nee, ja, ik vind wel, tegenwoordig is iedereen bezig met alleen maar exposen wat ze hebben. Dat is wel echt een dingetje. Dan gaat iemand op de foto en dan moet net eventjes het merkje van de Moët zichtbaar zijn op de foto.
0: Of zijn klokkie.
2: Ja, en dan denk ik, jeetje man, dat je het allemaal koopt, vind ik, dat moet je allemaal zelf weten. Ik heb ook een dure hobby, ik heb paarden, die kosten een godsvermogen. Dat doen we allemaal, als je dat leuk vindt, moet je dat zeker doen. Maar je wordt er niet per se gelukkiger van om het te laten zien. Nee. Je moet het doen voor jezelf. Dus daar gaat het eigenlijk meer over. Je moet lekker jezelf zijn en niet bezig zijn met de buitenwereld, waar we het over hadden net, social media. Wat heeft die aan, want dan moet ik dat ook aan. Nee man, doe lekker je eigen ding. Ja. Daar word je veel gelukkiger
1: van. Maar denk je niet, de juiste mensen die dat laten zien, die hebben juist het minst. Kijk naar Johnny, die laat nooit wat zien, ja. Die heeft het meest.
0: Ja,
1: dat is...
0: Ja, nee, zo zijn we niet opgevoed.
2: Ja, aan de andere kant naast me in Monaco lag ik nog niet, maar dat wil ik niet
0: zeggen. Nee, als je mij op straat zo ziet lopen, zou je me geen stuiver geven.
1: Ja, dan zou ik ook niet denken dat je op een boot of een eigen vliegtuig... Nee.
2: Ja, dat is toch zo. Maar dat maakt jou, vind ik, dat is inderdaad een toffe gast. En ik denk ook dat heel Nederland je daarom vreet. Dat is gewoon zo.
1: Ja, dat je boek bij het cover.
2: Ja.
0: Nou ja. Hey, en ik dacht nog even, want je hebt een vrouw. Ik dacht nog even dat je dat voor haar zong. Je weet niet wat je mist.
2: Ja, maar dat weet ik ook niet.
0: Nee. Nooit geweten?
2: Nee. Ja, wel, zeker wel. Ja, ja, ja. Nee, ik was de top 20ste was ik nog niet ziek. Daarna ben ik ziek geworden. Nee, ik was 20 toen ik bij deze kwam. Maar daarvoor had ik wel gewoon vriendjes, ja, absoluut.
0: Ah, wat goed.
2: Dus ja, ik...
1: Maar heb je die nog steeds wel eens tussendoor?
2: Wat heb ik die? Nou, wel eens tussendoor.
1: Oh, nee, maar gewoon dat je denkt van... Ik ga nog even terug naar de andere kant.
2: Nee, inderdaad. Nee, dat doen we niet. Nee. We houden het wel netjes.
0: Dus je weet niet wat je mist. Gaat gewoon over waar we het net over hadden. Doe maar lekker normaal.
2: Doe je al gek genoeg.
0: Dan is het al gek genoeg. Zometeen ga je live voor ons zingen.
2: Ja, leuk.
0: We gaan eerst even luisteren naar deze. Dit is Bluff. Alles is liefde hier op Radio Noordzee. En zometeen is live Samantha Steenwijk.

0: Vlammen in de Pan, Jari Hellegers. En over de Vlam in de Pan gesproken. Ze staat daar helemaal klaar. Samantha, kan je ons horen?
1: Ja, ik hoor jullie luid en duidelijk.
0: Wat goed. Je gaat zo spelen. Je weet niet wat je mist. Ja. Welke regel uit dit nummer voelt nou het meest als Samantha Steenwijk? Ja?
1: Even kijken. Ik ontbijt niet met champagne.
0: Nee?
1: Nee. Laat de mensen dat maar geloven.
0: Ja. Hey, en je bent volgens mij aan het werken met een nieuw team. Daar is deze ook uit de koker gekomen. Ja, ja, ja. Je hebt er echt zin in, hè?
1: Ja, ik zit weer helemaal vol energie. Gek is dat, hè? Ja, allemaal nieuwe mensen en iedereen die ziet hetzelfde, zeg maar. En ik vind het, ja, ik denk dat dit ook deze plaat is wat ik moet gaan doen en wat ik zelf het allerliefste doe. Dus dan is dat wel echt lekker als dit de toekomst gaat worden.
0: Het past bij je.
1: Ja.
0: Het voelt goed.
1: Ja.
0: En wij zijn er allemaal helemaal klaar voor, toch, Estelle?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, heerlijk.
2: Ik kan niet wachten.
0: Dames en heren, hier is Samantha Steenwijk met Je weet niet wat je mist. Woe!

0: Ja, toch! Live gezongen, Samantha Steenwijk hier bij Radio Noordzee. En blijf luisteren, want straks ga je er gewoon nog eentje doen. Welke eigenlijk?
1: Zeker. Nou, het is een oude plaat, maar omdat we nu helemaal in de WK-sferen zijn, een liedje wat ik ooit heb gemaakt voor het voetbal.
0: Voor de WK-dames vorig jaar.
1: Ja, inderdaad. Toppie. Ik hoop dat het dit jaar iets beter afloopt met de mannen trouwens.
0: Dat hopen wij ook. Het leeft nog niet echt, maar als we zaterdag en zondag winnen, dan gaat dat helemaal goed komen. Dat weet ik zeker. Dus blijf luisteren, zometeen meer live Samantha Steenwijk bij Radio Noordzee. Maar nu eerst de tandartsassistenten.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Roy Montero. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi. Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
2: Nog meer voordeelscoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan, maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeg maar, stel.
2: Ja, het weer. Het is bewolkt en regenachtig.

0: wel bewolkt met een stevige wind. Het wordt zo'n 17 graden.
1: Dankjewel.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: En op de weg.
0: Ja, er staan momenteel 40 vertragingen. Dit zijn de drie langs.

0: ja, Jeroen van den Boom met Luchtballon hier bij Radio Noordzee. En ze is hier nog steeds. Ze heeft net voor ons gezongen. En dat gaat ze zo weer doen. Samantha Steenwijk. Estelle, jij wilde nog wat vragen.
1: Ja.
0: Leuke vraag.
1: Nou, ja, omdat je natuurlijk een WK-nummer zingt. Ja, je mag één duet zingen met een speler van het Nederlandse elftal. Wie zou je kiezen?
2: Mag ik dan ook uit het verleden kiezen?
1: Jazeker. Ik ben heel benieuwd.
2: Dat vind ik wel leuker.
0: Leeft hij wel nog?
2: Ja, zo'n soort wie ben ik doen. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje gek. Maar ja, Johan Cruijff, dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn.
1: Ja. Oh ja, ja, ja.
2: Ja, maar die komt een beetje gek tegen jou te zeggen. Maar dat is wel zo, ja, sorry. Dat is toch een legend.
0: Maar eentje van nu, die...
2: Nou, dan denk ik die Van Manen, die is wel gaaf, toch? Dat is een beetje toere gast.
0: Ja, zeker weten.
2: Dat kan wel een beetje... Er moet sowieso iemand zijn die een beetje potig is. Dan lijkt je altijd flanker.
0: Beetje potig ook.
2: Als je een heel klein spitsje pakt, dan lijkt je zelf heel dikker. Dus moet je niet doen.
0: Ah, wat heerlijk.
1: Nou ja, ik heb sowieso wel eens op minder gelegen. Daar
0: oh, hey, vorig jaar, dit was de single voor het WK van de vrouwen. Het WK komt eraan, dus we gaan hem gewoon nog een keertje doen.
2: Ja,
0: hè?
2: Gewoon even een beetje voor het succes.
0: Vertel, hoe heet hij?
2: Ja, wij zijn Nederland.
0: Wij zijn Nederland, ja, toepasselijker kan het niet.
2: Het is gewoon lallen, jongens. Als jullie kunnen meeladden, weet ik nu al.
0: Dat gaan we zeker doen. Hier is ze weer, Samantha Steenwijk.

0: Ja, zo is het. Dankjewel, Samantha Steenwijk. Lekker zeg. Hey, er is één iemand en die wil even wat tegen je zeggen.
1: Mijn hemel, joh. Wat ben je te goed.
2: Tante Wil, I love you.
0: Tante Wil.
2: Oh, dat is de liefste vrouw ter hele wereld.
0: Ja, toch?
2: Is jouw moeder.
0: Ja, ik weet het.
2: Maar
0: ik,
2: mijn moeder komt ook wel in de buurt, hoor, dat wel.
0: Ja, de mama's, mama's rule. Deze zomer, waar kunnen we je allemaal zien? Wat gaat er gebeuren? Waar sta je allemaal?
2: Jeetje, ja, heel veel festivals. Ik heb echt heel veel festivals. En de Feestweek daar, en de braderie daar. En het allemaal bloedgezellig.
0: Ja. Heb je een website of iets?
2: Ja, ik zit even ik zat te denken, nee, dat is nog niet aangekondigd. Oh. Dat mag ik helemaal nog niet zeggen. Ik heb een website, ja, www.vermantensdeweg.nl. Nou,
0: juist.
2: Hoe raad je het?
0: Nou, daar staat het allemaal natuurlijk.
2: Heerlijk. Ja. Dank jullie wel, jongens, voor het bloedgezellig.
0: Ja, dank jij wel en het gaat je goed.
2: Dank je wel, jullie
0: liefst,
2: ook.
0: En liefst thuis, hè?
2: Ja, komt goed.
0: Oké, doei.

0: En dat bracht mij op een ideetje, want het is eigenlijk weer zover. Het WK voetbal is losgebarsten. Gisteren was de allereerste pot en zondag is het de beurt voor ons Oranje. En we hebben de eer om de allerleukste voetbalreporter van Nederland te mogen spreken. Live vanuit Kansas City in de Verenigde Staten. Heel hartelijk welkom, Noah Vaalen!
1: Hallo!
0: Hey!
1: Hi Noah, jij moet dat natuurlijk zeggen, hè? Dat ik de leukste ben.
0: Nou ja, dat vind ik ook echt wel hoor. Dat heb ik altijd al gevonden trouwens. Okay. Dat was je thuis ook altijd al.
1: Spreken,
0: de slimste voetbalreporter van ons allemaal. Hoe laat is het bij jou nu?
1: Het is bij mij 9:15 in de ochtend.
0: Ah, oké. Okay. En lag je er een beetje vroeg in gisteren? Heb je nog veel moeten werken?
1: Nou, de dagen zijn op zich... Kijk, in principe zijn wij rond 6:00. Bij ons is het bij jullie natuurlijk 1:00 s'nachts zijn wij wel een beetje klaar. En dan maken wij wel dingen voor de ochtend, want... Als wij in de ochtendprogrammering van Hart van Nederland moeten zitten, is dat bij ons midden in de nacht. Dus het zijn wel lange dagen, moet je zeggen, maar prima te doen.
0: Ja, ja. Het was een beetje uitgestorven gisteren. Ik zat gisteren bij het Oranje Café en toen hadden we een live verbinding met je. Er was geen hond daar op dat grote veldscherm te bekennen.
1: Nee, dat klopt. Nou, uiteindelijk werd het nog wel druk, want er werd een wedstrijd van Mexico gespeeld. En er is hier in Kansas City best wel een grote Mexicaanse gemeenschap. Maar ja, bij die Amerikanen, ja jongens, dat voetbal, dat leeft gewoon helemaal niet.
0: Nee,
1: dus Kansas City nog wel een stad waarbij soccer, hoe zij het dan noemen, nog wel redelijk groot is. Maar ja, sommige mensen die hebben echt geen idee dat er een WK gaande is hier in Amerika.
0: Nee. Nou, die Mexicanen wel, die houden ook wel van een feestje. Was het nog lang onrustig?
1: Nee, viel wel mee. Op een gegeven moment droop ze ook wel weer af. Het was ook bloed en bloedverziekend heet gisteren. En dat sowieso in Midden-Amerika. Ga er maar aan staan, die gasten die gewoon een wedstrijd moeten spelen. Maar dat was heel erg leuk. En als je het hebt over een stukje voetbalbeleving, ja, dan kunnen die Mexicanen natuurlijk als geen ander.
0: Precies, daar lusten zij wel kaas van. Hey, we hebben een beetje een rare verbinding. Maar goed, je belt vanuit Amerika, dus dat is niet zo gek.
2: Hey Noah, ik had ook een vraagje eigenlijk even. Ik zag dat je ook langs het veld stond toen Oranje aan het trainen was. Hoe schat jij het in? Zijn ze in topvorm? Want er is best wel veel kritiek. Is dat terecht volgens jou?
1: Ja, nou, ik denk dat dat wel terecht is. Omdat ik heb het idee dat het bij het Nederlands elftal nog niet helemaal daaruit is gekomen wat je nou wil zien. Hè. Ik denk dat we heel veel kwaliteit in de selectie hebben. Maar dat het wel allemaal een beetje lief is. En weet je, met dat mes tussen de tanden spelen, dat mis je soms een beetje bij Oranje. En ze hopen heel erg dat de fans en Nederland achter ze gaat staan. Maar als je dan 2 oefenwedstrijden speelt tegen Algerije en Oezbekistan, op de manier waarop zij dat gedaan hebben, dan begrijp ik wel dat mensen een beetje sceptisch blijven. Maar over het algemeen, iedereen is fit. De vraag is of Memphis Depay fit genoeg is om te starten. Ik denk het niet. Ik denk dat hij voor Malen kiest. Maar het moet nog een beetje op gang komen. En dat vind ik wel, en dat begrijp ik wel.
0: Ja, maar goed, we weten ook hoe het is in Nederland. Even tot slot, want de verbinding is niet zo best. Want als we zondag winnen, dan staat het hele land weer op zijn kop.
1: Ja, tuurlijk. Kijk, zo is het ook als je gewoon zondag tegen Japan... en dat is geen gemakkelijke tegenstander. Maar als je zondag tegen Japan wint, dan gaat iedereen achter je staan. En Zweden en Tunesië, met alle respect, mag je ook wel oprollen.
0: Ja, precies. Even een kleine voorspelling, Noah, tot slot.
1: Ik denk dat we tegen Japan, heel eerlijk gezegd, nog best wel lastig gaan krijgen. Dus ik denk, als het een gelijk spelletje is, moeten we ook niet gaan.
0: Nou, dan gaat het nog niet helemaal leven. Maar we gaan het natuurlijk allemaal wel blijven volgen. En jou ook. Nou, word lekker wakker daar. Dank voor je tijd, Noah. En spreek je snel weer.
1: Succes met de show.
0: Doei.
2: Doei, Noah. Doei.

0: liedje voor ons. Dit was hem weer deze middag. Ik vond het heel leuk vandaag.
1: Ik vond het ook echt gezellig.
0: Ja, tot volgende week. Zometeen gaan we hier door met Wat een Middag met Jonathan en Luc. Veel plezier.
2: Dit is de muziek van...

0: Noordzee.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippie voetbal.
8: Kippie.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
11: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
13: Pakken ze podium?
14: Pakken ze podium?
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
17: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
16: ANWB zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
18: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
20: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na het dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte nog net geen code zwart. Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende driesetter van de Russische nummer 8 van de wereld, Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toe trekken. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
8: De vrijdagmiddagspits is begonnen met 51 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg, 38 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht, een half uur. En de laatste die staat op de A50. Arnhem-Os voor de Maasbrug, daar is je vertraging een half uur.
10: Zo, lekker zeg, het is 3:40 op vrijdagmiddag. Jonathan, ik ruik even.
8: Ja.
10: Ik ruik nog geen bittergarnituur. Hoe zit dat?
8: Nee, we moeten even iemand even aan Siaki trekken.
10: Het schaaltje van Estelle en Johnny is leeg. Ja. Maar ja, wij moeten nog beginnen, dus het komt eraan, zeg je.
8: Ja, zeker.
10: Oh, gelukkig zeg. Een bommetje vol editie van de middagshow hier bij Radio Noordzee. Wat een middag. Onder andere Samuel Welte in de show. We gaan even bellen met Orgel Joken, want dat is toch de meest booming vrouw van dit moment.
8: Absoluut.
10: En live muziek in het Noordzeecafé binnen nu in een half uur. Kortom, je weekend begint hier.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: elke hand. Nou ja, vrijdagmiddag, 4:08. Wat mij betreft kan het hoor, ja toch? Ja, Jannes, en laat de zon maar schijnen bij Radio Noordzee op deze vrijdagmiddag. En over die zon gesproken, jongens. Ja. We hebben natuurlijk echt 1,5 week druilerig weer achter de rug.
1: Dat is niet best.
0: Het was echt lange tijd niet zo nat als de afgelopen dagen. Hier komt de brenger van goed nieuws. Morgen nog een dag met buien. Maar dan, vanaf zondag, half bewolkt, temperatuur 17 à 18 graden. En dan maandag 18 graden, dinsdag 22, woensdag 26, donderdag 28, vrijdag lokaal 33 graden.
2: Hè?
0: 33 graden.
2: Maar het regent dan niet meer?
0: Het regent dan niet meer. Alleen morgen nog, klein druppie en daarnaast even voorbij. Dus, heerlijk,
3: volgende weekend wordt ook heel mooi, hè?
0: Ja, nee, vrijdag wordt het 33 graden, hè. Dus top.
2: Lekker.
0: Smeren, hè, Menno, met een factortje. Welke factor smeer je altijd als de zon flink schijnt?
3: Ik smeer me nooit in, eigenlijk.
0: Nou, ik zou eens proberen de X-factor te zoeken.
3: Oh, de X-factor, oké.
0: Goed voor de rest.

0: nog heel even zonder René. Die geniet even van een lekker dagje vrij. Maar maandag is hij weer terug op het honk. Dan is het team weer compleet. Maar Jonathan is er gewoon. Menno. En ook Nicola heeft zich gemeld. Mijn naam is Luc. Fijn dat je erbij bent. Jongens, nieuws van vandaag. Chinees restaurant De Noord Veluwe in Wezep.
1: Ja. Ja.
0: Is dat ooit geweest?
1: Nee.
0: Blijf voorlopig dicht door een nijpend tekort aan koks. Ja, mos. Een sneur terreurverhaal. Eigenaren Sylvia Chen en Fong Cheng zoeken al sinds september naar versterking. Benaderden naar eigen zeggen meer dan 100 kandidaten. Maar vonden niemand die zelfstandig een Chinees kan uitbaten. Oh. En dus blijven ze maar gewoon dicht. En dan kun je dus niet meer op restaurant daarin bezig.
1: Maar dat is ook een vak apart, hè?
0: Schijnt een vak apart te zijn. Ja, zeker. Je toch weten hoe werkt het met de kruiden en zo. Ja. Zijn jullie van de hapjes en de drankjes en het restaurantje? Jij geloof ik gisteren nog, Nicola, toch?
2: Even zeker, lekker, gisteren even lekker gegeten.
0: En jij, Jonathan?
1: Ja, vooral de fastfoodketens, hè?
0: Vind je lekker, hè?
1: Ja, vind je heerlijk.
0: Ja, mijn vrouw en ik die gaan vanaf nu, is een nieuw voornemen. Mijn vrouw en ik gaan vanaf nu 2 dagen per week naar een romantisch restaurant.
1: Oh, dat is duur bezigheid.
2: Met elkaar ook, of niet?
0: Zij gaat op maandag en ik op woensdag. Hey jongens, Nederlanders die zijn er steeds ontevredener over de service in winkels en horeca. Hebben jullie dat ook?
2: Ja. Spreken ook allemaal Engels en zo.
0: Ja, precies. Dat is een van de klachten. Het duurt vaak te lang. Men ervaart het als onpersoonlijk. En steeds meer bedrijven zijn alleen te bereiken met chatbots.
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Als je tegen AI moet praten, dan denk ik, is dit wat je bedoelt? Nee. Dat lang duren, dat herken ik persoonlijk wel. Ik heb laatst mijn gehoorapparaat weggebracht naar de specialist. Ben ik 2 weken verder, nog steeds niks gehoord. Jongens, zullen we een paar raadsels doen van mij?
3: Ja. Raadsel van...
2: Wat stom.
0: Ja, en Menno, je zit er best goed in, want gisteren al eentje goed. Ja. Of 2 goed zelfs, geloof ik, gisteren.
4: Ja, geloof ik.
2: Ja.
0: Ik ga je matsen, want omdat vandaag mijn laatste dag is van deze opname, heb ik 3 raadsels.
2: Oh.
0: Dus dat vergroot de kans met 33% dat je het goed hebt.
1: Leuk.
0: Hey jongens, denk je dat een grotendeels gezond eetpatroon voldoende is om je brein scherp te houden? Dat blijkt niet zo te zijn. Nieuw onderzoek suggereert namelijk dat er toch een spelbreker is. Volgens Australische wetenschappers hangt een hogere consumptie van, let op, ultrabewerkt voedsel, samen met een slechtere concentratie en een tragere informatieverwerking. Dus je kunt sporten wat je wil, slank zijn, gezond. Als je te veel ultrabewerkt voedsel eet, dan is het nog steeds... Volgens mij, echt, ik geloof 80% van wat in de supermarkt ligt, is ultrabewerkt. Toch?
1: Ga maar eens die achterkant lezen, joh. Je weet niet wat je ziet.
0: Ja. Menno, wat is voor de meeste mannen het ideale 7-gangen-diner?
1: 7-gangen?
0: Dat is een fors diner, hè? 7-gangen.
1: Zo.
4: 7-gangen-diner.
0: Wat is volgens de meeste mannen het ideale 7-gangen diner?
4: God, dit is een strikvraag. Beginnen met een biertje.
0: Ja.
4: Met een nog een biertje.
0: Ja.
4: En dan nog een biertje.
0: Komt in de buurt.
4: Ja. En dan nog een biertje.
0: Ja.
2: Zit je al op 5.
4: En dan een patatje of zo. En dan nog een biertje. En dan nog een biertje.
0: Een sixpack bier. En een hamburger.
4: Ja.
0: Goed toch?
2: Hoppakee. Jongen.
0: Nou, Menno, doen we er nog eentje. Hey, alle vrachtwagens die in de Canadese provincie British Columbia rijden, die moeten binnenkort zijn uitgerust met een dashcam. Heeft iemand hier een dashcam?
1: Nee, ja, volgens mij ingebouwd in de auto.
0: Ja, zo bij de vooruit, dat je gewoon filmt wat er gebeurt. En als je dan ooit aangereden wordt, dan weet je van, ik was niet fout. En nou, vind ik best goed, dat vrachtwagens dat moeten hebben. Kun je een hoop vastleggen. Prima idee. En natuurlijk, het provinciale parlement heeft unaniem ingestemd met een wetsvoorstel dat deze verplichting invoert. Menno, ik ben op zoek naar een voornamelijk Amerikaanse tv-persoonlijkheid die elke verkeerssituatie vastlegt. Overal waar zij rijdt, ze legt alles vast.
4: Jeetje.
0: Amerikaanse televisiepersoonlijkheid, die elke situatie vastlegt. Wie is dat?
4: Oprah Winfrey? Nee.
0: Nee. Het is wel een vrouw.
4: Het is wel een vrouw.
0: Ja, als een hint die je geeft, het is een vrouw.
1: Die heeft er nog meer.
0: Een Amerikaanse tv-persoonlijkheid die elke verkeerssituatie vastlegt.
4: Ellen DeGeneres?
0: Nee.
4: Ellen,
0: zal ik het zeggen?
2: Ja.
0: Kim Kardashian. Leuk toch? Hey, eentje nog dan. Jongens, Fiat gaat de Multipla terugbrengen.
2: Echt?
0: Kennen jullie allemaal de Fiat Multipla?
2: De lelijkste auto ter wereld.
0: Ja, inderdaad. Volgens velen de lelijkste auto ooit. Dus een hele platte motorkap met 2 van die oogjes dan een beetje
2: erop.
0: Zie je hem voor je, Menno? Ja, je bent geen autorijder, maar je weet welke.
4: Een beetje Bassi de Adriaan auto.
0: Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Het wordt wel een kleinere variant met een elektrische motor, waardoor volgens de wet zelfs 16-jarigen erin mogen rijden. Ik denk dat hij in Amsterdam gretig aftrekken gaat krijgen. Actieradius, misschien ook iets voor jou, Menno. 150 kilometer.
4: Oh.
0: Kun je best op en neer naar je
4: inderdaad.
0: En Menno, wat is de overeenkomst tussen een Fiat Multipla en dan wel de oude Multipla en een prostituee?
4: Was de overeenkomst,
0: wat,
4: toch?
0: Wat is de overeenkomst tussen een Fiat Multipla en een prostituee, Menno? Ik denk, ik doe deze als laatste. Als, ja, als hij dan niet kan, dan heb ik het gehad, zeg maar. Weet je wel,
4: ik denk iets met de vering of zo. Dat
1: de vering?
0: Nee, nee. Wat is de overeenkomst tussen een Multipla van Fiat en een prostituee?
4: Nou, ik weet het niet.
0: Je schaamt je er een beetje voor om ermee gezien te worden. Maar als je erin zit, denk je, jemig wat een ruimte. Goed, kwart over vier. We zijn begonnen. Wat een middag.

0: in de WK-sferen te blijven. Ik imagineer op dit moment dat het golft in mijn glas bier met een goede schuimkraag.
1: Oh, lekker.
0: Je hoorde De Dijk bij Radio Noordzee. En als het golft om 16:55 op vrijdagmiddag, dat betekent dat na een lange week werken, na, nou, laten we zeggen, 4,5 dag beuken, het nu eindelijk daar is. Dat mooie moment. Het weekend, het gaat beginnen. Je bent bij Radio Noordzee.

0: Ja, dat is het zeker vrijdag voor. En wat is nou het begin van het weekend zonder live muziek? Weet je wel, biertje, bitterballetje en dan ook nog gewoon gezelligheid in het Noordzee Café. We openen de deuren van het Noordzee Café weer en zien daar nu een gast die nog jong is, maar die nu al meer podiumuren maakte dan sommige mensen stappen op een heel weekend bezien, zeg maar. Hij komt uit het schitterende Brabantse Oorschot. Hij won een talent award bij Hazes Zoekt The Voice. Staat bekend om zijn bakken energie en heeft inmiddels al een aardige verzameling eigen nummers op zijn naam staan. Hij zingt graag Tino Martin en Yves Berendsen, maar vanmiddag heeft hij gelukkig een reden om niemand na te doen. Hij gaat namelijk zijn eigen single zingen, want één ding is duidelijk, hij bouwt hard aan zijn eigen carrière. Eerlijk is eerlijk, als je op je 18e al in feesttenten staat, halve finales van talentenjachten haalt en meer optredens hebt dan huiswerk, dan ben je goed bezig. Jongens, hier in de Radio Noordzee Studio mag ik de handen op elkaar voor Jip van der Laan! Jip, goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Of zal ik zeggen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Want wij kunnen gewoon in Brabants communiceren, jongen. Is gewoon gezellig.
2: Kijk, mooi.
0: Is een lange lange reis vanuit de Oorschot, maar de moeite waard, denk ik, Jip, toch?
1: Je moet er iets voor over hebben, hè?
0: Hey, vertel eens even. Ik lees hier net dat jij dus al heel jong begonnen bent met zingen. Wat was het eerste moment dat jij je kunt herinneren in je leven dat je dacht, ja, zingen, zanger worden, entertainen, optreden, dat wil ik.
1: Nou, ik zag eigenlijk, hoe oud ik precies was, weet ik niet. Maar ik zag Siske de Rat, de film. Ik vond ik super. En ja, een beetje meezingen. Op een bepaald moment een geluidsinstallatietje gekregen voor mijn verjaardag. En een beetje gaan zingen zo. En zo is het eigenlijk gegroeid.
0: Ja, nou ja, ik denk we allemaal ooit wel eens zijn begonnen met zingen. Maar bij de meesten wordt dan gezegd, nou, weet je wat, playbacken is ook leuk. Maar jij kon daadwerkelijk ook zingen. En sindsdien is je carrière, nou ja, ik lees het net allemaal door, hard gegaan. Waar kijk je naar uit deze zomer? Wat staat er allemaal op de planning, Jip?
1: Ja, we hebben leuke festivals. Maar weet je, ik vind eigenlijk alles, elk optreden wat ik doe, er zijn dingen die pakken ze me niet meer af. Dus ik ben dankbaar voor elk optreden wat ik mag doen. En ik vind het allemaal leuk. Dus ik laat het allemaal gewoon op me afkomen.
0: Heel goed. En organische groei is vaak de beste, zeggen ze dan, hè, de geleerden.
2: Mooi.
0: Dat betreft,
2: mooi.
0: Hartstikke mooi. Jip, je bent van harte welkom in het Noordzee Café. Ik zou zeggen, pak zo meteen lekker even een glaasje en een bitterballetje. Maar eerst ga je zingen. Wat ga je voor ons zingen, Jip?
1: In mijn nieuwe single, Wat ben je knap?
0: Nou, ik ben benieuwd. Over wie gaat het? Is het autobiografisch over iemand in jouw leven? Of
2: over ons?
1: Nee, het is geschreven door Carlo Rijsdijk en Manfred Jongenheders.
2: Ah, heb je het al.
1: Over wie het gaat, ja.
0: Ja, dat hou je even tussen ons. We mogen het er zelf bij imagineren, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Hartstikke goed. Nou, daar gaan we dan. Live in het Noordzee Café. Mag ik een

0: Noordzeecafé, Jip van der Laan.
1: Yes, dankjewel.
2: Single, man.
1: Oh, dankjewel, okay. Dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Ja, we gaan toch proberen in de komende maanden te ontdekken over wie het nou echt gaat. Jip, ja. Als we jou met iemand op de foto zien, dan denken we... Oh, dus
1: misschien zijn het er wel meer dan één.
0: Ja, een handvol, een hele harem, zeg maar, Jip.
3: Lekker, man.
0: Hey, als mensen denken, goh, die Jip, die moet ik in mijn kroeg hebben. Waar weet je te bereiken, waar weet je te vinden? Plug even je Instagram en zo, Jip. Dit is
1: je kunt me vinden, Jip van der Loos, mijn Insta, Facebook, TikTok. En ik ben te boeken via Dutch Gold Agency.
0: Kijk, en Loos met dubbel O, hè? De chique variant. De chique variant. Hey, goede reis terug naar Brabant. Doe ze de groeten. En dankjewel voor je optreden vandaag hier, Jip.
1: Dankjewel. Houdoe en bedankt.
0: Yo, houdoe. Dit is Radio Noordzee. Zometeen bellen wij met de allerleukste beerman van Nederland over die geweldige vooruitzichten. Want als ik zeg, een 63-20, helemaal goed. Dan weet jij wel over wie het gaat, hè?
3: Onze Gerrit, hè?
0: Dat zometeen hier.
4: Het WK voetbal staat voor de deur. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister komende week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
14: Kenneth Smit.
15: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
2: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupporterd worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Hey, goedemiddag, dit is Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Met het weerbericht vanavond nog kans op buien. Het komt af naar een graad of 12. Morgen ook regenachtig. Temperatuur ligt dan rond de 17 graden. Maar daarna schijnt het langzaam beter te worden. En zometeen gaan we dat uitgebreid vragen aan de man die het weten kan. Wat mij betreft de allerleukste weerman van Nederland. We kennen hem allemaal van dit legendarische fragment.
4: Want vanavond en ook komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook opklaring. Hé, hey, daar is een chandeertrekker. Oh. Een mooi ding.
3: Ja.
4: Oh. Ja, dat is mijn merk. En nog één. Een 63-20.
3: Ja, helemaal goed. Gerrit Vossen, zo spreken hem zo.
5: Radio Noordzee, verkeer.
6: Boah, 43 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Aanschuiven op de A2. Utrecht en Bosvoort, Lingebrug. Daar staan een paar 63-20's achter elkaar. Waardoor je vertraging is opgelopen naar een half uur. Ook op de A2, maar dan voor Waardenburg. 26 minuten. En de laatste is de A12. Arnhem-Oude Rijn voor Lunetten. Daar is de verbindingsweg afgesloten. En daardoor is je vertraging een half uur.
3: Maak het 4:07 op deze vrijdagmiddag.
5: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
3: Die krijg je van Nicola Ruijs.
7: Ja, dat klopt. De opgepakte verdachte van de dodelijke aanrijding van gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de 19-jarige bestuurder van de auto. Hij vloog uit de bocht, schepte een groep fietsers die op schoolkamp waren en daarbij vielen 4 doden en 3 zwaar gewonden. Gruwelijk verhaal. Het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Het is een van de maatregelen om het aantal gokverslaafden omlaag te krijgen. En ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. En de politie heeft meerdere verdachten aangehouden na de explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Dat was die met die ravage van vannacht. Volgens het onderzoek maakten tieners en twintigers in een kelderbox onder die sportschool explosieven die vermoedelijk bedoeld waren voor plofkraken.
3: Nou, het
7: werkte wel.
3: Ja, je kunt
6: verkeren.
3: Je kunt toch geen dag de krant openslaan dat je denkt, goh, ja, wat gebeurt er allemaal?
6: Maar goed. Einstein zei het al, hè? Er zijn 2 dingen oneindig.
3: Oh?
6: Het heelal en de idioterie van mensen.
3: Ja, nou, ik vraag me af wat er langer gaat duren. Ik ben bang die idioterie van mensen, inderdaad. Ja. En wat gebeurt er verder allemaal in dat heelal, maar dan vooral dit kleine stukje van dat heelal, Nicola?
7: Ik vroeg me af, hebben jullie thuis nog guldens liggen?
6: Ja.
7: Van ouderwetse guldens?
3: Nee, ik maak alles op, dus ik heb ook geen guldens.
7: Heb je ook niet? Jij wel?
6: Ja, ja.
7: Heb je ook gewoon 1 gulden?
6: Ja, en een Rijksdaaldeur. En ik heb nog wat van die briefjes. Niet dat ik ze ooit heb gebruikt om mee te betalen, maar ik vind het gewoon leuk om te hebben.
7: Ja, dan heb ik goed nieuws voor je.
6: Want?
7: Tenzij je niet van vis houdt, dan heb ik geen goed nieuws.
6: Ja, nou, lekker.
7: Dan kan je namelijk naar de markt in IJmuiden. Komende week donderdag, dan is de opening van het nieuwe haringseizoen. De Hollandse nieuwe. En een vishandelaar, Nico Waasdorp, die zegt, bij mij kan je afrekenen voor 1 gulden.
6: Dus dat is omgerekend 50 cent nu, toch?
7: Nog minder. Maar hij zegt, ja, die dingen zijn zo duur. Een haring kost 4,50.
6: Hè?
7: Ja, normaal gesproken al 4,50. Hij houdt het zelf op 2,75. Maar je kan dus op 1 dag, op de eerste dag, soort vlaggetjesdag staat volgens mij.
6: Ja, ja, ja. Eerste tonnetje.
7: Kan jij dus met een gulden betalen. En dan heb je een lekker hapje. Voor bijna niks.
3: Maar kun je die nog inruilen dan gulden? Volgens mij kun je briefgeld nog wel een tijdje.
7: Briefgeld kan brief is wel, muntjes niet meer.
3: Nee. Dus die man doet het gewoon puur als een soort promotie.
7: En we hebben het er al de hele dag over. Dus doet hij goed, Nico. Ja,
6: ik hoor mijn oma nu al zeggen, 4,75 euro voor een haringje. Dat is bijna 10 gulden.
7: Ja, ja. Maar het was wel zo.
3: Ja.
7: Vroeger.
3: Vroeger was alles beter. Ik moet jou zeggen, ik snap de link wel met vis. Want ik moet jou zeggen, de laatste keer dat ik contant betaalde, toen rook het ook naar vis. Maar

0: gekend. Suzanne en Freke, afgelopen weken ronden ze hun concertreeks af in de Gelredome. 10 keer de Gelredome uitverkocht. Dat is ongelooflijk, hè?
1: Denk je als ze er nog 5 hadden aangekondigd, dat ze die ook wel uitverkocht?
2: Ik denk het
0: zeker. Maar 10 keer de Gelredome uitverkopen, dat is Vitesse en die hele bestaan er nooit gelukt, zeg maar. Ja, zij doen het even in 2 weken. Heerlijk, hè?
3: Vattenmiddag op Radio Noordzee.
0: Grapje Arnhem, we houden van jullie, hè? We hopen jullie binnenkort weer terug te zien in de Eredivisie. Het is Radio Noordzee op vrijdagmiddag, 16:45. En ja, ik weet het, ook vandaag weer een druilerige dag. Ik zag weer menig paraplu en regenjas. Maar als het goed is, is het bijna voorbij, jongens. Want de zomer schijnt eraan te komen. Maar
1: ja,
0: je hebt tegenwoordig steeds vaker dat die weer-apps... ja, zijn nog onbetrouwbaarder dan vreemdgangers, zeg maar. Ja, dat je wel, ja. De ene dag staat er dit, de andere dag staat er dat. Ja. Dus ik dacht, we moeten even aan de specialist vragen of het goede weer er echt aankomt.
1: Oh,
0: en de specialist is wat mij betreft de allerleukste weerman van Nederland.
1: Oh, ja?
0: Hij komt uit het oosten van het land. En we kennen hem allemaal van dit, ja, toch wel viral filmpje.
4: Want vanavond en ook komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook opklaring. Hé, hey, daar is John Deertrekker.
2: Mooi.
4: Een mooi ding.
0: Ja.
4: Poh. Ja, dat is mijn merk. En nog één. Een 6320. Helemaal goed.
0: Ja, het is Gerrit Vossers. Hij is weerman en hij kan ons vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Hij hangt aan de telefoon. Gerrit, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hey, de soundtrack van de afgelopen anderhalve week was eigenlijk een beetje de volgende. Ja, en Gerrit, dat hebben we natuurlijk liever niet als het inmiddels 30 juni is. En dus dacht ik, we gaan toch even het net ophalen bij de man die het weten kan. De weerman, Gerrit Vossers. Gerrit, ik hoor allerlei verhalen over dat vanaf dit weekend het allemaal beter gaat worden. De zon gaat schijnen, we schijnen weer richting de 5 à 26 graden te gaan. Is dat zo? Verlos ons, Gerrit.
5: Ja, dat is zo.
1: Oh, nou, dan zijn we klaar. Gerrit, bedankt.
0: Dan, helemaal goed, wens ik je een mooie dag. Nee, maar vertel, gaat de zomer beginnen of is het een kleine periodieke opleving van het weer?
5: Nou ja, 20 juni begint de zomer eigenlijk. Dus de aanloop daarna, die wordt dan wel zomers, moet ik zeggen. En de buienkans blijft wel een beetje aanwezig, vooral in het westen en noorden van het land. Maar verder, het worden geen verregende dagen meer. En we kunnen langzaamaan al naar de kast lopen om de bikini of de zwembroek eruit te halen.
0: Oh.
5: Want na het weekend, dan gaat het wel gebeuren. Want midden volgende week, tikken we de 25 graden zeker aan.
1: Kijk, dat is beter.
0: Heerlijk zeg. Ja. Dus in aanloop naar de start van de zomer wordt het ook echt zomers, Gerrit?
5: Ja, dan wordt het ook echt zomers. En het is nog een klein beetje onzeker of dat helemaal erg doorzet. Want de afgelopen week waren er ook nog 30 graden in zicht. En of we dat helemaal halen, dat is nog even afwachten. Maar dat hoeft voor mij ook niet dat de mussen van het dak vallen. Maar verder lijkt het toch wel wat meer zomers te gaan worden na het weekend.
0: Wat verwacht je van de zomer überhaupt, Gerrit? Want ik las dat collega's van jou, weerkundigen, dat die hebben voorspeld dat het wederom een broeierige, droge, warme zomer gaat worden. Denk jij dat ook?
5: Nou, ik verwacht een beetje een zomer wat we nu ook al een klein beetje hebben vanaf de lente. Met perioden met wel mooi weer, maar ook toch wel weer een weekje ertussen dat we even bij kunnen tanken.
1: Maar is goed voor de tuin ook toch, Gerrit?
5: Overal voor. En wat dat betreft denk ik dat we zullen best wel misschien nog een keer een hittegolfje halen, maar wat volgens mij geen uitgesproken zomer, topzomer, dat we ook 6 weken droog weer hebben of wat dan ook.
0: Dus naar de Zwarte Cross hoef je geen airconditioning mee te nemen, Gerrit?
5: De Zwarte Cross in juli. Dat denk ik niet. Maar dan lopen ze toch liefst met in de Achterhoek, zeggen ze altijd, met blote pants.
0: Ja,
5: maar
0: ja,
5: dat is een beetje warmte is natuurlijk altijd goed.
0: Hartstikke mooi.
5: Ja.
0: Hey, we kennen jou natuurlijk van de John Deere, hè, de 6320, jouw favoriete model. Wat weinig mensen weten, Gerrit, je hebt er zelf één inmiddels, hè?
5: Ja, ik heb er zelf één, ja.
0: Ja, dat prachtig. Echt een droom van vele mannen, denk ik. Tenminste, Jonathan in 6320 en John Deere in de achtertuin.
1: Ik wil graag een 8R.
0: Een 8R?
1: Een John Deere 8R.
0: Dat is een nog groter model.
1: Ja, je hebt de 9R heb je ook. De 9RX heb je nog, die is op rupsbanden en met een knikas in het midden.
0: Ja. Oh, Gerrit weet waar je het over hebt. Maar komt hier regelmatig van stal, de 6320, Gerrit?
5: Ik doe er ook allemaal leuke dingen mee. Ik heb tweede Pinkse dag met er nog een meid 18 jaar en die was helemaal gek van trekkers en van koeien en zo. Dus die is even bij ons geweest en die heb ik met de trekker terug naar huis gebracht en dat was een surprise party. Dus die had de dag van haar leven. Dat was helemaal
0: Ja, een meid die gek is van trekkers, die zal geen aandacht van jongens tekort komen, denk ik.
1: Geen aandachtstrekker.
0: Gerrit. Nee,
5: een aandachtstrekker, ja.
0: Hey, even afsluitend, Gerrit. Er zitten mensen nu naar de radio te luisteren die denken, ja, maar is hij het wel echt? Is het wel echt de man van dat bekende weerfilmpje? Zou je het nog even 1 keer voor ons kunnen zeggen?
5: Oh, daar heb je me. Een 6320. Helemaal mijn ding.
0: Dat is mijn merk.
5: Dat is mijn werk.
0: Ja, hij is het. Gerrit, we zijn helemaal in zomerse stemming dankzij jou. En nou ja, we bellen in de zomer nog wel even om te kijken of jouw voorspellingen allemaal zijn uitgekomen. Ik wens je een mooie dag daar nog.
5: Ja, goed gehad.
0: Hoi, mooi.
3: Je hoort het in Wattemiddag.

0: Sven Versteeg en Lange Frans bij Radio Noordzee. Je hoorde Boevenpad in de middagshow. Wat een middag voor deze vrijdag 12 van juni 2026. Zometeen spreken wij toch de vrouw die momenteel in alle kranten staat, zelfs in het buitenland, Orgel Joke.
1: Ja, wereldnieuws.
0: Want Joke, zij gaat misschien wel naar het WK. Dan hoor ik iedereen denken, alsjeblieft als vervanger van Memphis Depay. Nee, dat niet. Ze gaat waarschijnlijk gewoon optreden.
1: Halftime show, hè?
0: Ja, een soort halftime show. We spreken haar zometeen. Wat vind jij ervan, Lange Frans, dat wij zometeen in Orgel Joke spreken?
2: Interessant. Heel interessant.
0: Nou, blijf maar.

0: Social Deal, restaurantdeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
3: FOMAR, voor de markt. FOMAR, voor de markt.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
6: Kippie.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat dat nog tot 8 uur vanavond gaat duren. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool in Nieuw-West. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De honderden geëvacueerde bewoners van de flat ernaast kunnen voorlopig nog niet terug. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. Het is bewolkt en regenachtig en mogelijk breekt zelfs de zon lokaal nog even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui en het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitswijzer meldt 35 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg een half uur. De A7 Den Hoever Zürich voor de brug over de Lorentsluizen. Daar staat een auto met pech en je vertraging daardoor een half uur. En de laatste is de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Schaarsbergen. Daar is een ongeval gebeurd. De vertraging is 33 minuten.
3: Het is iets na 5. Het weekend is begonnen. Je bent bij de juiste zender. Dit is Radio Noordzee. Zometeen spreken bij Orgel Joker.
2: Ah, droom
3: over, precies, over HBK-droom en de hit van dit moment komt er ook aan. Justin de Wild zijn Cheerio.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee

0: Radio Noordzee. En Cheerio, hij gaat als een raket. Vandaag volgens mij weer een nieuwe versie van Cheerio uitgekomen,
1: Ik denk dat het de festivalversie van het jaar is uitgekomen. Outsiders, dat is die hardstyle DJ die echt stevige beukers maakt.
0: Ja.
1: Die heeft Cheerio ook even onder handen genomen.
0: Ja, onder andere Kali volgens mij hiervoor
1: Kali
0: gedaan.
1: Inderdaad,
0: en dan bam, bam, bam. Ja, ongelooflijk. We hadden Justin gisteren nog aan de telefoon hier in de middagshow, want hij heeft een gouden plaat gekregen voor Cheerio. Misschien leuk, we bedachten toen samen met Justin, bedachten wij een nieuwe WK-hit. Misschien ook Nico testen.
1: Ja.
0: We dachten Cheerio, dat zingt natuurlijk iedereen al mee. Maar stel je nou voor dat we er de WK-hit van maken, als we ver komen. Dan is het dus niet, als ik zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Maar zolang ik de scheids niet hoor fluiten, gaan wij niet naar huis toe. Oh, cheery goal, kwam Justin zelf mee.
2: Ik vind hem goed, hè?
0: Kan toch?
2: Ja, man.
0: Kan toch?
1: Nou, ja. Maken. Nieuwe Bolland en Bolland hier.
0: Ja. Nou ja, verder dan dit komen we ook niet, ben ik bang. Maar goed. Het origineel, cheerio.

0: schrijver Gene René, die geniet van een heerlijk dagje vrij. Mijn naam is Luc, maar maandag is René er wel gewoon. Maar Jonathan is aanwezig op het honk, Nicola is erbij. En jongens, over dat WK gesproken, gisteren uiteraard begonnen. Iedereen gekeken?
1: Ja.
0: Naar de openingsshow met Shakira en Burna Boy.
2: Ze leek helemaal niet op Shakira.
1: Nee, dat vond ik ook.
2: Dat was volgens mij gewoon iemand anders.
0: Was iemand anders?
2: Ja.
0: Oh, ja. Ik heb toch weer ontdekt dat het Nederlandstalige lied toch eigenlijk gewoon veel beter is. Want die Burna Boy, die playbackte volgens mij gewoon. Hij had zijn eigen tekst niet helemaal door, dacht ik. Dus
1: ik moest eerst zoeken wie dat was.
0: Ja. En jij kent hem niet?
1: Nee.
0: Oh, ja. Ik wil volgend jaar gewoon over 4 jaar gewoon Frans Bauer die kant op.
1: Make Frans great again.
0: En voor de uitslagen, Mexico, Zuid-Afrika 2-0, 3 rode kaarten. Ja. En een scheidsrechter die niet heel erg lekker was in het Engels. Heb je dat gezien, dat hij uit moest leggen wat er...
1: Ik verstond alleen red card.
0: Ja, en die spelers hadden het ook niet door. Die zeiden, wat zeg jij nou, joh?
1: Ja, die gast die stond te kijken van wat lul die
0: nou? Wat wil jij nou, joh? En daarna was het nog, ik neem aan dat jullie vannacht je wekker hebben gezet.
1: Ja, 4 uur.
0: Ja, ja. Voor Zuid-Korea, Tsjechië.
2: Ja, mooie wedstrijd was dat.
0: Ja, ja. Grote. 2-1. Noem de doelpuntenmakers eens op.
2: Kim.
1: En Pranjic.
0: En Lee, ja. Ik vind wel die ref view, hè, dus het beeld vanaf de scheidsrechter.
2: Ja, dat is vet.
0: Dat vind ik wel vet, hè?
2: Ik heb niks gezien.
0: Dat is een nieuwe innovatie.
1: Dus je ziet er wel uit als een soort cyborg, toch?
0: Ja, maar goed, scheidsrechters zijn sowieso natuurlijk het lulletje van de klas geweest, hoor. Anders word je geen scheidsrechter. Die zijn nog erger. Vierde officials.
2: Van
0: der Gijp ook wel een mening over.
2: Als je echt niks kan...
0: Dan word je de vierde man.
2: Jij zegt het, hè?
0: Dat betekent dat er dus 3 voor je waren. Maar goed. Wel even innovatief dat we tegenwoordig geen 2 helften meer spelen met het voetbal. Hè. We hebben natuurlijk jarenlang gehad dat het gewoon 3 kwartier rust, 3 kwartier was.
2: Ja.
0: En nu, met 4 kwarten werk je eigenlijk.
1: Ja, met
0: drinkpauze.
1: Ja.
0: Ik moet je wel zeggen, het voelt wel een beetje als een soort commercieel iets... waardoor je strot geduwd wordt, toch? Want
2: voetbal
0: de NOS
2: commercieel?
0: Wist niet hoe snel de reclame ingestart
1: werd. Maar dat verwacht je bij Amerikanen toch ook helemaal niet commercieel?
2: Nee.
0: Wordt het niet raar komende zondag dat je gaat lekker zitten voor zijn eerste helft. Je hebt precies genoeg bier gepakt, precies genoeg chips. Je denkt, nou, dan red ik het 45 minuten mee.
2: Ja. Je kan ook wel vaker terug natuurlijk naar de koelkast om meer bier te halen.
1: Of even na 4 bier in de eerste helft, dat je even naar het toilet gaat, zodat je er weer 4 kunt pakken.
2: Het heeft echt alleen maar voordelen, hoor.
0: Het is opbouwend, zeg maar.
2: Zo is het.
0: Ja. Ik moet je wel zeggen, normaal gesproken is het vaak bij 45 minuten al lang zoeken naar hoogtepunt in het voetbal. Maar na 23 minuten is het al helemaal vrij kort, toch?
2: Ja, Nederland wordt fantastisch.
0: Aan de andere kant een hoogtepunt na 23 minuten. Zover kom ik doorgaans nooit.
2: Nee, dat weten wij.
0: Vaak is het met 1 minuut of 3 al klaar.
2: Ja.
1: Zo.
0: Dit is de Radio Noordzee middagshow. Zometeen Nielson. En we bellen met Orgel Joken. Nou ja, dat is toch wel de leukste vrouw van Nederland. We spreken haar zometeen. En over Oranje en het WK gesproken. Dit zijn Stef Eckel en Harry Vermeegen.

0: bij Noordzee en Beauty and the Brains om 6:10. Jongens, elke dag naar Radio Noordzee luisteren is goed voor de gezondheid.
1: Ja,
0: is zo. Heeft niemand onderzocht, maar dat beweer ik. Maar komende week is het zeker de moeite waard.
1: Oh ja?
2: Win een avond in een oranje kroeg voor jou en je vrienden.
0: Ja, want mocht je denken, ja, die WK-stress, ik heb hem wel een beetje. Want bij wie gaan we het kijken? Moet ik dan de boodschappen doen? Wie ga ik uitnodigen? Ja, moet ik hem dan uitnodigen? Ja, maar dan hem eigenlijk ook. En oh man, al dat geregeld, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dat kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Wij hebben de oplossing. Want de hele komende week maak je namelijk hier bij Radio Noordzee kans op, let op, je eigen oranje kroeg voor jou en drie vrienden.
3: Echt?
0: Ja. Dus er is een kroeg. Die hebben we voor jou gebouwd. Je nodigt drie vrienden uit. Je gaat met z'n vieren de kroeg in bij een wedstrijd van het Nederlands elftal. Vervolgens is er geregeld drank. Is er geregeld hapjes.
1: Ook belangrijk.
0: En wat mis je dan nog?
1: Een tv.
0: Ja, die is er. Nee, je moet naar langs de lijn moet je luisteren.
1: Nee, oké.
0: Er is ook een tv.
1: Een halftime show. Een act in de pauze.
0: Exact. Live muziek. En ja, dan kun je natuurlijk denken, ja god, we bellen Ome Karel om de hoek.

0: Al niks. Nee.
1: Maar goed, dan kun je met ons WhatsApp en dan kun je laten weten dat je kans wil maken op die prijs. Ja, en kan het beter dan dat? Nee, toch?
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, dus
2: geen tikjes te sturen.
1: Precies.
2: Perfect.
1: Wij betalen, hè? Ja. Radio Noordzee betaalt, dus zorg dat je erbij bent. Komende week hier te winnen bij Radio Noordzee. De Oranje Kroeg voor jou en je vrienden. En dit is

0: Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Fijne verjaardag.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs van

0: Daag, Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
18: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Hey, goedemiddag, welkom bij Radio Noordzee, de ultieme afsluiting van de werkweek. Wat een middag, de vrijdagmiddag editie met het weerbericht. Ja, bewolkt en regenachtig. Vanavond wat droger, maar hier en daar later wel kans op een klein buitje. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zo'n 17 à 18 graden met druilerig weer. Maar vanaf zondag weersverbetering. En komende week kan het lokaal zomers warmer gaan worden. Heerlijk.
21: Radio Noordzee, verkeer.
22: Nog 21 vertragingen deze vrijdagmiddagspits. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht in Bosch voor Zaltbommel, 41 minuten. De A7 Groningen hier. Voor Tjallebert, daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor bijna een uur. En de laatste is de A50, Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen. Ook daar een ongeval gebeurd en je vertraging is een half uur.
20: Russo en Emma Eesters hoor je zo meteen. Het maakt 17:55. Wat gebeurt er in ons land?
21: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
20: Hoor je van Nicola Ruis?
23: Ja, dikke vette pech als je met de trein moet vandaag in de Randstad. Een deel namelijk ligt plat van het treinverkeer. Door een brand in een transformatorhuisje rijden tot zeker 8 uur vanavond geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Dat is ook geen klein spoortje natuurlijk. De politie vraagt getuigen van de explosie vannacht in Amsterdam om zich te melden. De ontploffing was in een sportschool in Osdorp. 7 mensen raakten gewond, 2 zijn er slecht aan toe. Er zijn inmiddels enkele verdachten opgepakt. En intussen meldde het Parool dat in de kelderbox van het ontplofte verband jongeren bezig waren met het maken van pakketten met explosieven. En dat was dan voor plofkraken. De politie wilde niks over kwijt. Dus het werkt dan wel natuurlijk, hè, de explosieven.
0: Je kunt maar een bijbaantje hebben natuurlijk, hè.
1: Kan gebeuren.
23: Ja, en bezorgde pizza's.
0: Die gasten zijn vaak gewoon 13, 14 jaar.
1: Ja.
0: Ongelooflijk hoe jong ze tegenwoordig al het verkeerde pad opgaan.
1: Die worden gewoon geronseld via Snapchat. Die krijgen er misschien een nieuw Stone Island truitje van 300 euro voor. Ja, maar serieus, om dat soort kleine bedragen gaat
23: het. Ik vind het wel knap. Toen ik 13 was, dan maakte ik nog van die kleie asbakken voor mijn vader op vaderdag. Zij maken gewoon hele bommen.
0: Ja, op zich knap dat je het kunt, maar doe het even ergens anders. Ja. Zoek daar even een woestijn voor uit, zou ik zeggen.
1: Ja, of meld je aan bij het leger. Ja. Ja. Die hebben nog personeel tekort.
23: Hebben we er wat aan?
0: Ja. Op je pang-pang heb je ook een explosie.
1: Ja, joh, prima.
0: Ja. Wat gebeurt er verder in het land, Nico?
23: Hebben jullie nog meegekregen? Het is gewoon even zo'n open deur dit, hè. Dat Harry Styles in Amsterdam...
0: Die schijnt in Amsterdam te zijn geweest,
1: in Amsterdam, ja.
23: Ja, weet je wat er mee gebeurd is? Wat gebeurd is met zijn bezoek hier? Hij heeft gewoon hoogstpersoonlijk in zijn eentje de inflatie in Nederland omhoog gestuurd.
1: Echt?
23: Ja, het is alles was uitverkocht, maar daardoor bleven mensen ook bijvoorbeeld in hotels slapen of gingen lekker eten. En dat werd zo massaal gedaan dat dus de hotels en de restaurants zeiden, we maken het allemaal een klein stukje duurder.
1: Oh, en daarom is mijn KPN-abonnement, kreeg ik van de week ook een mailtje, ook met 1,80 euro omhoog gegaan.
23: Komt allemaal door Harry Styles.
0: Alles,
23: ook de werkloosheid, komt allemaal door Harry Styles. Nee, de Nederlandse bank die zegt, het is het grootste effect van één evenement op de inflatie in jaren.
1: Wauw.
23: Ja.
1: Nou ja, moet je nagaan dat zelfs Ajax gewoon moest uitwijken uit zijn eigen stadion. Die moest in het stadion van Volendam spelen.
23: Het schijnt heel erg leuk geweest te zijn trouwens.
1: Ja, was gezellig daar, hè? Ja, was heel gezellig. Maar
0: het probleem is dat de arena dus niet van Ajax is. Dus de arena zei gewoon, ja luister, wij kunnen Herbie Styles krijgen. En die speelt beter dan jullie.
1: Ja, dus is dat echt zo?
0: Dat is zeker. Ajax.
1: Huurt Ajax de arena?
0: Ja, zijn eigenaar. Nee.
1: Maar niet.
0: Maar goed, de inflatie dus omhoog.
23: Dankzij Harry Styles.
0: En denk je ook dat die inflatie weer omlaag gaat? Of gaat hij in One Direction? Dus alleen maar omhoog.
23: Goeie zeg, het is echt goed.

0: Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. Dat zeggen we ook tegen de werkweek, want het weekend is begonnen. Je bent bij Radio Noordzee. Fijn dat je erbij bent. Hartstikke leuk. En ja, we hebben nu iemand aan de telefoon. Jonathan, ik ben een klein beetje zenuwachtig.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is een icoon.
0: Icoon.
2: Wat een middag op Radio Noordzee.
0: Want gisteren opende het WK voetbal eindelijk. In Mexico stad werd er afgetrapt met een enorme openingsact. Met onder andere internationale sterren als Shakira. Trapte Mexico dus het WK af in eigen land in de wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Ze wonnen die wedstrijd uiteindelijk ook. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar wij hebben bij het Nederlandse elftal nog geen openingsact of een halftime show of nou ja, noem het allemaal maar op. Maar als het aan de FIFA ligt, dan gaat dat gelukkig snel veranderen, want deze week kreeg niemand minder dan Ogol Joke het verzoek om op de middenstip bij het Nederlands elftal te komen spelen. Allemaal hartstikke leuk, maar er is één maar. Joke viel namelijk deze week en zit nu met een scheurtje in haar elleboog en dat maakt het keyboard spelen dan natuurlijk wel lastig, want ja, je hebt je handen daar uiteraard wel voor nodig. We hebben Joke aan de telefoon. Joke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat je even tijd voor ons hebt, maar ik zit wel te denken, voordat we over dit toch geweldige nieuws met je gaan praten, moeten we eigenlijk nog even zingen, want Joke, tot ons is gekomen dat jij vandaag 77 kaarsjes mag uitblazen.
3: Nou, ik sta inderdaad op Instagram op 12 juni, maar dat is mijn zoon Jeffrey.
0: Oh,
3: en ik ben morgen jarig.
0: Je bent morgen jarig. Oh, dan kunnen we ook zingen, toch?
1: Ja hoor.
0: En dat doen we even toepasselijk met een keyboard. Let op. Ja, leven.

0: Vast van harte gefeliciteerd.
1: Dat is voor ons beiden.
0: Ja, nee, ook een beetje voor je zoon dan natuurlijk. Hè. Ja, ja, hartstikke leuk. Hey, hoe is het met je? Want ja, we lazen dus dat je bent gevallen. Dat is altijd vervelend. Heb je pijn? Heb je er veel last van?
1: Nou, als ik nu zit het in de Mitella en dan buig ik hem niet, dan doet hij totaal geen zin. Mijn vingers kan ik gelukkig bewegen zonder pijn. Oh. Maar ik kan niet spelen, want hij staat in 180 graden gebogen, dus dat gaat niet. Oh. En ik heb 5 hechtingen in mijn oor, want ik wilde gewoon een waswerk even neerzetten en ik glibberde uit, tegen het gevallen. Maar ja, ik mag woensdag, als het goed is, het drukverband eraf. Alleen, ze hebben me gezegd, dan kun je nog niet strekken en helemaal doorbuigen. Maar ze zeggen, als je dan niet te veel pijn hebt met keyboard spelen, want dat doe je niet met gestrekte armen, dan mag ik dat wel weer gaan proberen. En dan, als dat kan en lukt, want mijn lichaam gaat voor alles, ja, dan hoop ik wel gewoon alles te kunnen doen weer.
2: Oh, dit is echt een gigantisch lichtpuntje eigenlijk.
1: Ja, dat hoop ik wel. Oh, ja, zo wordt het wel verteld. Maar ik kan pas voelen hoeveel pijn ik heb als dat ding er natuurlijk af is.
0: Ja, want hoe kwam die mededeling van de FIFA bij jou terecht? Dat dacht je eerst niet dat
1: het... Die kwam bij mijn zoon terecht. En die belde mij op s'avonds en zei, maar ik heb nou zo'n vreemd mailtje gekregen. Hij zegt, ik geloof nooit dat het te waar is. Hij zegt, want dat kan gewoon niet. Hij zegt, maar er staat FIFA die je wil hebben met de WK. Hij zegt, de 19e wilden ze me dan hebben.
2: Tegen Tunesië.
1: Ja, en hij zegt maar, ik denk dat het een orgeljoke is. Hij zegt, ik geloof nooit dat het waar is. Maar hij zegt, ik ga erop antwoorden en we zien wel. Ja. Ja, en toen kreeg hij uiteindelijk bericht dat hij de volgende dag een meeting kreeg.
0: Oh, wow.
1: Met iemand van de FIFA. En het was dus wel waar. Alleen ja, die 19e, ik had in het begin toen belde die mijn maat is echt. Toen zeg ik, ja, ik weet nog niet of ik het doe hoor. Ik vlieg nooit zo ver. En ik heb nog ineens een paspoort. En ik was helemaal in de stress. Maar toen zegt hij, maar weet je wel hoe bijzonder het is, slaap er de nacht over. En ik had net dinsdagochtend gezegd, oké, ik ga het doen. En een uur later val ik.
0: Oh. Maar ja, ik er gloort dus wel hoop, want de 19e, dat is nog wel een paar dagen. Is het paspoort...
1: Nou, de 19e wordt het niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee, want dat heb ik doorgegeven, joh, dat is te kort dag. Zo, alles moet geregeld, dat red ik niet. Ik ben ook al jarig van het weekend. Dus het wordt, als ze doorgaan, hè, laten we dat hopen, we blijven positief, hè. Ja. Dan zou het de 29e of de 30e, het ligt eraan in welke pool ze komen. Want dan kan het Houston worden of Mexico.
2: Maar Joke, het is toch los van dat de spelers van het elftal gewoon graag door willen, is het toch echt nog wel een goede stok achter de deur dat ze wel moeten winnen nu, zodat jij naar Houston kan?
1: Ja, ik vind dat Koeman gewoon aan moet spreken van kom op jongens, hè, want dan kan Joke komen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, hoe is het met je Engels, Joke? Kun je een beetje verstaanbaar maken in het buitenland?
1: Jawel. Ja, wat dat betreft, ik had Engelse buren toen we in Spanje veel waren. Dus mijn Engels heb ik wel bijgehouden, ja.
0: Ja, geweldig. Ja, jij speelt vaak Narcotic, hè, van Liquido.
1: Die hadden ze gezien.
0: Op de Zwarte Cross was dat volgens mij. Ik was daar zelf bij, Joke. Ja. Ik moet je zeggen, normaal gesproken weet ik weinig als ik 14 bier op heb. Maar ik had toen ook 14 bier op. Maar ik weet nog hoe leuk het was. Dus ik snap helemaal dat de FIFA je gebeld heeft. Ja, als je daar dan naartoe gaat, dan zit ik even te denken. Ja, dan moet je natuurlijk wel even de Amerikanen en de Mexicanen laten zien wie we zijn. Dus dan bijvoorbeeld Bloed, Zweet en Tranen of Cheerio van Justin de Wild. Dat zou je dan een beetje gaan spelen voor het publiek.
1: Ja, ik weet nog niet of het WK lied van André Haas is, want dat zingen alle Hollanders wel mee.
2: Ja. Oh ja, Nederland, oh Nederland.
1: Maar, ja, of Sweet Caroline, Narcotic misschien ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ik heb nog geen idee. Ik laat dat eigenlijk altijd aan Jeffrey over. Die heeft al ideeën. En die je nu zegt is natuurlijk ook wel een goed idee.
0: Ja, toch?
1: Dus ik hoop dat Jeff mee luistert.
0: Ja, nou mocht het doen.
1: En dan, maar dat we zijn nu eerst bezig. Ik moet dinsdag voor een spoedpaspoort. Want ik heb helemaal geen paspoort, ik heb een ID. Dus dat, die heb ik aangevraagd. En de visum, daar zijn ze mee bezig. En en voor de vlucht is lastig. Want we weten natuurlijk nog niet waar het gaat worden.
0: Nee, maar dan ga je een paar dagen eerder daarheen. Dan ga je lekker ergens in een hotelletje zitten.
1: Ik ga er sowieso een paar dagen eerder
0: toch?
1: Heen. Dat is sowieso. Want anders is het voor mij niet te doen. Hè. Ik ben 77 morgen. Dus,
0: het is warm daar ook, hè?
1: Sowieso. En het is heel warm. Ah, ja. En dan daarna weer een paar dagen en dan terug.
2: En mocht je nog iemand nodig hebben om je Roland keyboard het stadion in te sjouwen, dan zitten hier drie hele sterke mannen. Hè,
0: zeker weten.
1: Ja, ik heb mijn huisarts al die zei, je hebt nu wel verzorging nodig. Ik wil wel met je.
0: Nou, laten we hopen.
1: Ik kwam bij de KNO-arts en die had het ook gehoord. En die zegt tegen me, ik hoorde dat je misschien daar naartoe gaat. Ik wil wel mee, hoor.
2: Ja.
0: Dat wordt toch van een KNO-arts, wordt het een BK-arts dan, zeg maar. Ja, nou. Hey, laten we hopen, alleen al voor jou, dat het Nederlands elftal ver gaat komen. Wat denk je ervan, komende zondag tegen Japan? Ga je kijken, Joke?
1: Ja, tuurlijk ga ik kijken. Maar of ik neem het op, hè, want het ligt even aan de tijd. Oh ja. Want ik moet natuurlijk ook nu mijn rust pakken. Ja. Maar ik vind het lastig om daar... ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Ik blijf positief.
0: Laten we het hopen. Ik denk als de spelers van Nederland zelf wil horen... dat ze jou kunnen gaan zien als ze ver komen... dan moet dat de muzikale doping zijn, toch, ja, Joke?
1: Eens. Vind ik ook. Het moet gewoon lukken.
0: Nou, zodra je daar bent, gaan we even een internationaal lijntje met je leggen. Dan zijn we toch benieuwd wat je er allemaal gaat doen. We duimen. In dit geval hoop ik dat jou dat dan ook lukt, fysiek, zeg maar... met je mee, Joke. Dankjewel dat je even tijd voor ons had. En geniet van je verjaardag dan morgen, hè, Joke.
1: Dankjewel.
0: Wat fijn, zeg. Goed weekend.
1: Doei, fijne uitzending.
0: Dankjewel.

0: meisje.
1: Het origineel van DJ Madman. En dit is de nieuwe versie van de Afro Bros meisje. Jij bent veel leuker dan ik dacht. Wat vind jij ervan?
2: Dit is toch zo'n prachtig nummer.
1: Ja, dat vind ik ook inderdaad. Ja. Uiteraard bij Radio Noordzee, de middagshow, waar we zometeen gaan bekendmaken wie de Hollandse hitflits heeft komende week. Altijd een belangrijk moment natuurlijk. En Jonathan, de hele appbox loopt vol met mensen die zeggen, ik heb bij mijn vriend of collega gezien dat er een Radio Noordzee mok op het bureau staat. Hoe kan ik die winnen?
3: Nou, dat is heel makkelijk. Gewoon even meedoen met René de Popquiz die we zo meteen gaan spelen. We draaien het hele week al om WK of voetballiedjes, omdat Nederland natuurlijk zondag de eerste wedstrijd tegen Japan speelt. A, B of C, we geven je straks de antwoorden en dan kun jij de gepersonaliseerde mok van Mokkoning winnen.
1: Ja, en Nederland zelf al speelt met 11 mensen. En wat vind jij van het nummer 11?
2: Dit is toch zo'n prachtig nummer.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ilia.

0: vakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
4: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
9: Kippie.
10: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn 3 treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 reizigers in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. De politie vraagt getuigen zich te melden van de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er zijn enkele verdachten aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarvan ze precies worden verdacht. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Urk. Rutte noemde de werkdruk moordend. 10 wadlopers zijn in de problemen gekomen bij Ameland. Ze stonden tijdens onstuimig weer tot hun middel in het water en konden niet meer verder. Een helikopter heeft alle wadlopers, onder wie een gids, veilig aan land gebracht. Ze waren onderkoeld en vermoeid, maar lijken verder in orde. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
13: Radio Noordzee, verkeer.
15: 14 vertragingen staan er nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg nog 20 minuten. En de A27 Utrecht Breda voor industrieterrein Avelingen. Daar is je vertraging 22 minuten. En de laatste is de A50 Arnhem-Os voor Ewijk. Daar is een ongeval gebeurd. De vertraging is 33 minuten.
13: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: se geloven in het leven, maakt het 6:11 hoog tijd om iemand te gaan bellen.
1: Wat een middag op Radio Noordzee.
0: Want het is echt bizar hard gegaan van feesttent naar festival, van dorpsplein naar uitverkochte zalen. En deze week mocht hij ook nog even een Buma NL Award in ontvangst nemen.
2: Bizar.
0: En dat zijn, de vakprijzen in Nederland, hè? Dus dat is niet zomaar iets. Gewoon omdat heel Nederland zijn liedjes inmiddels mee kan zingen. En alsof dat nog niet genoeg is, hoor je hem nu ook overal in de Appie-reclame natuurlijk. Hè? Met zijn nieuwe WK-hit De Leeuw Komt Eraan. Mag ik het horen voor niemand minder dan Samuel Welte. Aan de telefoon, Samuel, je was er vanochtend vroeg uit, hè, om te sporten. Maar met zoveel optredens als jij verbrand je toch met het optreden al voldoende calorieën, denk ik?
3: Ja, sowieso. Dat is zeker. Alleen kijk, nu komt het zomerweer eraan. Ja. Dus dan wil je wat vaker hemdjes dragen. Maar het ziet er nu een beetje zielig uit. Dus ik wil een beetje vlees op de poppen.
4: Hé, maar daarna studiosessie, moet ik daaruit opmaken dat er nieuwe muziek onderweg is, of?
3: Er is altijd nieuwe muziek onderweg, maar of dat binnenkort komt, nou, dat weet ik niet. Volgens mij, dat mag ik niet zeggen trouwens, maar er komt binnenkort wel weer wat aan. Leuk. Maar sowieso tot na het WK.
0: Ja, want over dat WK gesproken, jij hebt toch wel, ik denk toch wel stiekem de WK-hit van het jaar wel te pakken. De Leeuw komt eraan, nog 2 nachtjes, dan gaat het echt beginnen voor Nederland. Ga jij de wedstrijd tegen Japan kijken of sta je ergens op de plank op dat moment?
3: Met een beetje ongeluk sta ik dan net op het podium, maar ik ga het wel kijken in de kleedkamer natuurlijk.
0: Ja.
3: En ik heb te horen gekregen dat gisteren, is hij op een donderdag door de week, is hij beter gestreamd dan vorige week zaterdag.
0: Nou.
3: Dus hij gaat super lekker.
0: Ja, dat is goed.
3: Super stijgende lijn.
0: Mensen warmen er lekker mee op met jouw WK-hit. Er zit alles in wat een goede voetbalplaat nodig heeft. Hè? Meezingen, bier de lucht in, een refrein dat je na 1 keer eigenlijk al mee kunt zingen. Had je tijdens het maken bewust al zoiets van, dit moet echt een stadionlied worden?
3: Ja, 100%. En wat ik zelf heel erg mooi vind, je hebt een Nederlandse band, die speelt wel Engels, Sommieu.
4: Oh ja. Multicolor. Dus,
3: multicolor. En een soort van die violen, die hebben ook een soort van in zit. Nou, niet precies die violen natuurlijk, maar ook die feeling wouden we graag. Dat het echt voor iedereen gewoon is.
0: Ja, nou, volgens mij is het aardig gelukt. We horen hem overal. Uit elke kroeg klinkt hij al. Laten we hopen dat komende zondag ook het geval is, hè, als we gewonnen hebben. Wat anders, Samuel. Jij zei eerder deze week in een interview dat je grote droom eigenlijk is om ooit een talkshow te gaan presenteren. Dat klopt, hè?
3: Ja,
0: wie zou dan je eerste gasten zijn? Virgil van Dijk misschien, een goede om mee te beginnen? Of wie is je droomgast dan?
3: Wie is mijn droomgast? Ja, ik denk wel mijn grote held Robbie Williams natuurlijk.
4: Oh ja.
3: Maar ik weet je wat ik ook heel erg leuk vind, maar ik weet niet of dat voor de mensen interessant is. Maar ik vind eigenlijk normale mensen vind ik eigenlijk veel leuker dan bekende mensen. Altijd als ik op een feest ben bijvoorbeeld, zoals Buma Awards en zo, dan praat ik even met bekende mensen. En daarna praat ik gewoon met normale mensen die toevallig daar aan het werk zijn als barkeeper of zo. Ja, eigenlijk vind ik dat veel leuker en interessantere gesprekken. Maar ja, misschien ligt het gewoon aan mij.
0: Ik hoor een titel voor je volgende single aankomen. De normale man of de normale vrouw. Nou ja, de inspiratie ligt op straat, Samuel.
3: De normale man.
0: Maar Samuel, we bellen jou uiteraard niet voor niets op deze vrijdagmiddag. Want er is mooi nieuws. Hij staat nog niet op 1. Maar we gaan daar denk ik wel ons steentje aan bijdragen.
4: Zeker.
0: Want beste Samuel, we mogen jou met trots melden dat De Leeuw Komt Eraan de komende week de allerbelangrijkste track op Radio Noordzee is. Het is de Hollandse hit.
3: Wat leuk, jongens. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ben ik echt super blij mee. Want ik zeg het bij elke keer als dit overkomt. Nou, dat klinkt trouwens een beetje arrogant. Maar ik zeg het elke keer als dit wordt. Ja, ik ben de eerste geweest. Dus dat maakt het ook extra speciaal.
0: Zeker. En ik denk zomaar niet de laatste ook samen wel. Dus we gaan hem extra vaak draaien. Laten we hopen dat Nederland lekker lang in het toernooi blijft. We kunnen hem gewoon elke dag kunnen we hem spelen. Even nog als afsluiter een klein schotje voor de boeg. Komende zondag Nederland tegen Japan. Wat gaat het worden?
3: Nou, laten we rustig beginnen. Ik denk 2-1 voor Nederland.
4: 2-1, nou ja, dat is in ieder geval winst.
0: Daar tekenen we voor, toch? Denk ik wel.
3: Stugge ploeg, hè, jongens.
0: Stugge ploeg. Die Japanners moet je weer oppassen, hè. Ja. Zijn een groot filosoof ooit. Nou, helemaal top. Samuel, dank voor je tijd. We gaan hem lekker vaak draaien. En ik wens je een bijzonder mooi weekend.
3: Dankjewel, jongens. Werk zo.
1: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Samuel Welte. De

0: Noordzee nog even blijven? Nou, dat zou ik zeker doen, want de mooiste prijs van de Nederlandse radio staat op het spel. Ja.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Want wat valt er te winnen, Jonathan?
2: Nou, moet je eens nagaan dat jij een sleutel op bos hebt waar een Radio Noordzee klompje gemaakt van echt hout aanhangt.
3: Vet.
2: En dat je dan thuis komt, een kop koffie pakt na een lange dag en dat je dan de koffie drinkt uit een echte Radio Noordzee mok met daarop jouw naam.
0: Nou, oeh. Die wil je hebben. Heb jij er een, Nico?
3: Nee, nog steeds niet. Ik had een klompje, maar die is gestolen.
0: Ja. Klompje is gestolen.
3: Ja, dat was een collectors item. Populair.
0: Nou, breek mijn klomp. Worden die gestolen? Ja,
2: echt? Ja, blijkbaar. Ja, ja. Collectors items.
3: Maar zo'n mok heb ik niet, jij?
0: Ja, ik heb er eentje.
3: Ik wil er ook een.
0: Met allemaal een doopnaam er ook op. Een hele grote mok is dat. Dus, hoe is hij te winnen, Jonathan?
2: Gewoon meespelen met René de Popquiz. En in aanloop naar het WK dat gisteren is begonnen. En wij spelen zondag de eerste wedstrijd de hele week. Quiz met voetballiedjes. En vandaag is het, om even met onze Talpa-vrienden onder één dak te blijven. Nederland is helemaal oranje van de mannen van VI.
0: Oh, Gené en Derksen, die ooit een liedje hebben gemaakt.
2: Ja, klopt inderdaad. Okay, ja.
0: Dit is de opgave van vandaag.

0: Lopers er niet is, wordt het meteen moeilijker, hè, de quiz.
1: Nee, maar het is vrijdag en je moet de bal ook niet te hoog houden.
0: Dus de lat te hoog leggen van doel in dit geval.
1: Nee, maar ik draai het even om. Ik maak er iets creatiefs.
0: De bal hoog houden, ja. Goed. Dus we staan weer achter en dan
1: is dat A, Holland, B, Japan of C, Montenegro als een man.

0: Oké, dus we staan weer achter.
1: A. Holland. B. Japan. Of C. Montenegro.
0: Nou, je zou zeggen...
2: Ik denk dat ik hem weet.
0: Ook als de vrijdagmiddagborrel al begonnen is... Ja. Je hebt een paar biertjes op, dat hij dan nog steeds wel te doen is. Montenegro. A, B of C. Nu naar ons toesturen. RadioNoordzee.nl. Klik op sturen bericht. En dan dus A. Holland. B. Japan. Of C. Montenegro. En misschien win jij zometeen wel die enige echte Radio Noordzee mok. Kom maar door. RadioNoordzee.nl. En stuur je bericht. En dit is de Jazzpolitie.

0: Amsterdamse Oranje Kroeg. Samen met Oud-Oranje Spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister komende week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de Oranje Kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
13: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
14: Kippie.
15: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
22: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd.
0: Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Hey, goedenavond, 7:02. Dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond hier en daar nog kans op een buitje. Temperatuur koelt af naar een graad of 13. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Dan wat zon, dan wat regen. Graad of 17. Maar goed nieuws, want vanaf zondag droger. En komende week gaan we gewoon midden in de week richting de 5 à 26 graden. Oh. En ik heb het net nog even gekeken. Vrijdag gaan we richting de 30.
14: Kunnen we eindelijk de barbecue uit de motteballen trekken?
7: Ja, en de korte broek kan aan. Dus heerlijk zeg, het goede weer komt eraan.
24: Radio Noordzee.
14: Ook goed nieuws op de weg. Er zijn nog maar 6 vertragingen over. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht en Bosch voor de Martinez Nijhoefbrug. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 10 minuutjes. De A7 Groningen Heerenveen voor Tjallebert 17 minuten. En de laatste is de A50 Arnhem-Os voor Ewijk. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor een half uur.
24: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
14: Ja, ik heb het een tijdje gemist.
25: Wat
14: heb
25: je?
14: Dit is de signature van Marleen.
7: Ik ben slechts invaller, jongens. Dus
25: ja,
7: ik,
25: I know, maar ik hoor die tune en ik dacht, ja, daar ga ik weer. Oh, heerlijk. Ja,
7: nou, het mag geen verrassing zijn wie er bij ons aangesproken is. Marleen is in het huis met de Hart van Nederland update. Want ook op deze vrijdag natuurlijk gewoon weer een bommetje volle Hart van Nederland.
25: Ja, dat kun je wel zeggen. Want
7: wat gaat er allemaal gebeuren?
25: Nou, behalve het laatste nieuws dat we hebben uiteraard over Amsterdam, die explosie daar, daar natuurlijk is geweest, hebben we nog een aantal andere mooie onderwerpen. Zo heeft een gemeente ergens in Nederland een heel creatief plan bedacht om mensen met grote schulden, en dan bedoel ik niet een tientje hier en een tientje daar, maar echt grote schulden, om die mensen te helpen. Want ik weet niet of jullie wel eens in de schulden hebben gezeten. Ik persoonlijk wel, en ook vroeger. Ik weet dat dat een hele grote invloed heeft op je leven.
14: Ook schaamte voor een groot deel, toch?
25: Ook schaamte.
26: En angst, hè? Ja, dat ze achter je aankomen.
25: Nou, dat, maar ook. Hè, en dan brieven niet meer durven openmaken. Ja. Nou, dat soort dingen. Het heeft zoveel impact. Nou goed, er is dus een gemeente die heeft een plan bedacht. Eigenlijk een soort experiment om die mensen te helpen. En dat experiment is geslaagd. En wij duiken daar dus vanavond even in. Want misschien is het dus wel zo dat dat hele plan uitgerold kan worden in heel Nederland. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Hè? Nou, ik weet niet, jullie zitten ook op social media. Je ziet natuurlijk regelmatig mensen die zichzelf filmen als ze iets aan het doen zijn. Make-up.
14: Tutorialtjes.
25: Tutorials.
7: How to start my day. Start your day with
25: me. Get ready with me. Ja, die. Nou, er is nou een vrouw die heeft wat gedaan. Die filmt zichzelf. We weten allemaal niet waarom. Dat is nog niet duidelijk. Maar ze wordt de krasvrouw genoemd. En beter komt deze krasvrouw niet in de buurt van je auto. Ze heeft een pantenprintje aan. Maar zij gaat met haar kind zichzelf filmen terwijl ze auto's bekrast. En ze zet dat online. En dat is natuurlijk
26: in Nederland
25: een beetje
26: dus.
25: Gek. Ja, en waar, dat verklap ik natuurlijk niet. Want je moet natuurlijk wel naar Hart van Nederland gaan kijken.
7: Wow.
25: En dan nog iets heel leuks om even mee af te sluiten. Ik maak het kort hoor, jongens. Maar ik weet nog dat ik voor de allereerste keer de film Flodder zag. Kunnen jullie dat zien? Ik denk hier dat ik wel de oudste ben van jullie. Is denk ik zo, maar prima. Dat was in ieder geval 40 jaar geleden.
7: Nee,
25: meine Güte, toen was ik dus 15. Maar in ieder geval. Dankjewel. Die stop ik even in mijn zakkie. Je kunt nu eigenlijk terug in de tijd naar Zonnendaal. Want dat is in Sittard Geleen. En die gemeente is het allemaal opgenomen. Want daar is iets heel bijzonders. Omdat het 40 jaar geleden is dat Flodder voor het eerst te zien was, zijn er bijvoorbeeld allemaal iconische plekken waar een wandeltocht langs
14: georganiseerd is. Oh, wat leuk!
25: Dus echt de plek waar je dan die opa zo van met zijn rolstoel
26: waar de buurman zat.
25: Ja, buurman, wat doet u nu? Ja, precies die klassieke zin. Nou, we gaan eens even kijken hoe dat eruit ziet daar. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ik wilde nog even één ding zeggen, want we zijn er normaal gesproken natuurlijk na vandaag Inside. Ja. Om 9:50. Dat is vandaag dan heel even anders. Dat heeft allemaal te maken met het WK. Vandaag zijn wij een kwartier eerder.
7: Lekker. Beter toch? Ja.
25: En dan ietsje eerder thuis dus ook. Vanaf 9:55 zijn wij op de zender SBS 16.
14: Staat genoteerd.
7: Ik moet van mijn vriend Nicola Ruijs vragen of Tatjana dan ook in die buurt is.
26: Ja,
7: of dat klopt.
25: Als hij nou even kijkt naar de uitzending, dan weet hij het.
7: Ja, oké.
26: Gaat hij zeker doen.
7: Ja, nou, heel goed.

0: Het zijn de Puma's en Snelle bij Radio Noordzee. Je hoorde Op jou heb ik gewacht.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, daar zitten we nog middenin met de allerleukste prijs van de Nederlandse radio die op het spel staat. Namelijk de exclusieve Radio Noordzee. Een mok met je eigen naam erop. En Jonathan, de Reneder Popquiz, heeft deze hele week een thema.
2: Ja, natuurlijk voetballiedjes. Het WK is gisteravond begonnen in Mexico stad. En zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd op het WK. Daarom vandaag Wilfred Gené en Johan Derksen met de superhit Nederland is helemaal oranje.
0: Nederland is helemaal oranje. Kunnen die mannen presenteren?
2: Oh, Holland.
0: We hebben Charlotte aan de telefoon. Charlotte, goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
0: Denk jij dat dat aardige mannen zijn, Wilfred Gené en Johan Derksen? Je ziet ze natuurlijk elke avond op tv, weet je wel, van die onbereikbare mannen. Maar denk je dat dat aardige gasten zijn?
3: Ja, ik denk het wel, hoor. Ja? Ik denk, ik denk uiteindelijk dat ze hartstikke aardig zijn en dat er ook prima mee te werken valt, weinig gedoe. Ik denk, dat denk ik
4: je
3: wel,
4: hoor. Je zou toch denken dat het anders is?
3: Ja,
4: Johan
3: dat
4: al boos.
2: Ja, vaak achter de schermen ruzie.
3: Ik denk dat het wel meevalt, hoor. Zo'n beetje oude mannetjes zijn toch vaak gewoon wel aardig.
0: Ja, nou, ik heb een keer in het publiek gezeten, Charlotte, daar. Weet je wel, bij VI. Daar kun je gewoon bij zijn.
4: Echt?
0: En wat me wat me vooral opviel, is dat ook de mensen achter de schermen. Dus die eromheen lopen, weet je wel. Die zijn vooral ook heel leuk. Dus,
4: ik zou wel eens uitgenodigd willen worden. Lijkt me leuk.
0: Het is een warm bad, hoor, VI. Ja, ja.
3: Oh, nou, goed om te horen.
0: Ja,
3: wat
0: toch?
3: Fijn.
0: Ja.
3: Nou, ga ik ook maar een keertje langs, denk ik.
0: Ja, misschien leuk met je vriend of zo, een keer die kant op.
3: Ja, precies.
0: Hey, het gaat natuurlijk over het WK, de quiz. Zeg het maar, komende zondag tegen Japan. 4-3-3 of 5-3-2?
3: Ik denk 5-3-3, denk ik wel.
2: Wat zijn het, de laatste nummers aan een telefoonnummer of zo?
4: Dat is met z'n 11, met z'n 12.
0: Dat is met z'n 12.
4: Ja, dat is goed.
0: Oh, ik zei, iemand zei vandaag, moeten wij niet met twee keepers gaan spelen? Toen dacht ik, dat is misschien op zich wel een goed idee.
2: Ja.
0: Toch? Even één spitsje minder en gewoon twee keepers. Maar wat denk je ervan tegen Japan, Charlotte? Heb je er vertrouwen in met Nederland?
3: Ja, moeilijk hoor, maar ik heb toch wel een beetje vertrouwen. Oh. Ik denk misschien 2-1 of zo.
0: 2-1,
3: dat is heel ambitieus.
0: Zouden we voor tekenen.
4: Dat denk ik ook.
0: Ja. Nou, dat zou een overwinning betekenen. Nu moeten we natuurlijk even een overwinning voor jou binnenhalen in de Reneder Popquiz. Je hoorde zojuist al.

0: we staan weer achter en dan waren er 3 mogelijkheden.
1: Ja, is dat A, Holland, B, Japan of C, Montenegro?
2: Ja, dat is natuurlijk antwoord A, Holland.
0: Nou, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar we gaan luisteren.
3: Is helemaal oranje.
0: Kunnen ze presenteren, hè, die mannen.
3: We staan weer achter Holland.
0: Ja, natuurlijk. Achter Holland. Ga er maar eens even lekker voor zitten, Charlotte, want jij wint al die mooie prijzen.
1: Het is ongelooflijk.
2: Nou,
1: de sleutelhanger zal nooit meer hetzelfde zijn. Geen Gucci, geen Louis Vuitton, maar een Radio Noordzee klompje voor aan je sleutelbos.
2: Nou,
1: en we toppen hem gewoon af met de mok van Mokkoning, waarop we de naam Charlotte gaan zetten.
0: Ja.
2: Oh, wat fijn. Nou, wat leuk, jongens.
4: Nou, Jonathan is dyslectisch, dus misschien klopt het niet helemaal.
1: Het kan wel Lotte Char zijn, maar dat maakt niet uit.
2: Ah, joh, vind ik ook leuk. Ben ik ook tevreden mee.
0: Hey, als wij hier een keer in Hilversum Johan Derksen of Wilfried Genee tegenkomen, dan zullen we namens jou de groetjes doen, oké?
2: Nou, doe maar. Heel graag.
0: Helemaal goed. Veel plezier met je prijzen, Charlotte, en een mooi weekend, hè.
1: Doei!
2: Dankjewel.

0: Radio Noordzee. Weet jij hoe Nick en Simon in Duitsland heten, Nicola?
1: Ik denk dat het Nick und Simon
0: Nick
1: is.
0: Nick und Simon. Julia, dat is in Duitsland dan weer Julia. Ja, goed, bij Radio Noordzee. Om 7:10, het weekend is begonnen. Heerlijk zeg, het weekend waarin het Nederlands elftal gaat spelen. Gaan jullie klaar zitten, jongens? Zondag?
2: Ja, zeker.
1: Barbecue in de kroeg.
2: Ja.
0: Ja, barbecue kan. Ja, moet je al een pre-barbecue doen? Of ga je pas om 10:00 het vlees?
2: Nee. Gewoon s'avonds om 6:00 het barbecue aan. Oh, ja, een beetje lekker. Dat je gewoon lekker slow, gewoon rustig op je gemakje kunt eten.
1: Ik hoor dat ik bij jou kom kijken.
2: Ja, gezellig.
0: Ja, nou, kom maar. Inderdaad, stuur je adres even, dat komen wij ook.
2: Ja, is goed, jongen.
0: En maandag is René Verkerk weer terug op het honk. En dan kunnen we ook even nabeschouwen op het Nederlands elftal, toch? Of we wel of niet gewonnen hebben van de Japanners. En hoe ver het allemaal nog gaat duren, hoe lang het gaat duren. En of Ogel Joker die kant op moet, hè?
1: Ja, dat vertelde Gunnar daar.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Dat en meer allemaal komende maandag in de nieuwe editie van Wat een Middag. Gewoon weer met René, Jonathan en Kobus. En het goede doel heeft iets goed bedacht. En dat gaan wij nu doen.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
8: Kenneth Smit.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijs koffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
17: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
15: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daar langs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan 1000 miljard dollar. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de tweede vrije training de zesde tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de vierde tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
19: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
9: Oranje. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
16: Dat zeg ik.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: 100% puur Holland.
1: Radio Noordzee. Af en toe slaap je hier.

0: Radio Noordzee.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Hola, collega.
19: Hey.
18: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
19: Mark?
18: En die prijzen.
19: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
18: Oeh, ja.
20: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
17: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
21: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil een initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakte in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me naar die rug van de braak. Tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaat

0: keukenlood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukenlood heeft het.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Boeie!
12: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
11: Yes!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
15: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel.

0: lenen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten. En ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Radio Noordzee. 200%

niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je

0: Radio Noordzee.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
8: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burger Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Romy Montero. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Samuel Welten. De

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli-darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen, maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Dat wordt lekker zonne. Kessie! Want alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht, een plaatsje in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee. 200% puur.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet...

0: lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Pakken ze een podium?
10: Pakken ze een podium?
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
10: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Adtap.
16: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
19: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. In Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee. 200% puur.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen. Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Af en toe slaap je hier.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n 110 miljard dollar voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3 uur speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely fluit die wedstrijd. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.